0: verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
1: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
0: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
2: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
9: I wanna grow up to be a politician.
10: Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdagmorgen 13 juni 2026, even over 9 en dat is weer tijd voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwenstad. Onze gast vandaag is Rustem Çetin.
11: Goedemorgen.
10: Spreekt dat echt goed uit, Rustem?
11: Rustem Çetin.
10: Rustem Çetin.
11: Ja.
10: Ja. Ja. Fractievoorzitter van gemeentebelangen Gouda. Ja, we gaan het zo meteen over het samenlevingsakkoord hebben. Maar ook wel heel even terugkijken op de verkiezingen. Die zijn, om het maar zo te zeggen, niet echt lekker gelopen voor jullie, hè? De uitkomst in ieder geval.
11: Nee, inderdaad. Het was voor ons een toch wel teleurstellende verkiezingsuitslag.
10: Ja.
11: We hadden op beter gehoopt. Zeker gelet op de campagneperiode.
10: Want jullie hebben een aardig uitgebreide campagne gevoerd. Jullie waren zichtbaar ja. En zichtbaar.
11: Ja, we waren zichtbaar in de stad. We waren zichtbaar op alle socials. Alleen dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. En de burger die heeft andere keuzes gemaakt en die moeten we respecteren.
10: Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben dat we hier maar liefst 4 lokale partijen hebben?
11: Ongetwijfeld.
10: Dat die elkaar uit elkaars bakje zitten te eten?
11: Vier lokale partijen die 70-75% overlap hebben wat betreft hun verkiezingsprogramma's. En in totaal deden er 14 partijen mee natuurlijk. De keuze was reuze.
10: Ja.
11: Dat heeft een rol gespeeld. En wat je wel ziet is dat best wel veel partijen natuurlijk verlies hebben geleden.
10: Ja.
11: In uiterste zijn er één of twee partijen die echt winst hebben geboekt.
10: Gouden Positief is ook gehalveerd.
11: Gouden Positief is gehalveerd inderdaad. D66 heeft een zetel verloren. ChristenUnie verloren. VVD verloren.
10: Ja.
11: Gouda Vitaal en Leefbaar Gouden die hebben gewonnen.
10: Ja.
11: Respectievelijk één zetel en vijf zetels.
10: Ja.
11: Of drie zetels, net hoe je het bekijkt.
10: En de totale nieuwkomer, ja, 21.
11: Die hebben drie zetels winst geboekt, ja.
10: Ja.
11: Ja. En dat mag je ze best nageven. En het zijn leuke mensen tot nu toe om mee samen te werken.
10: Ja, ja. Ja, maar jullie gaan gewoon door.
11: Absoluut.
10: Jullie hebben twee burgerraadsleden.
11: Ja.
10: Van de week ook een nieuwe benoemd. Paddy Winkelhuizen.
11: Ja.
10: Ik ken hem niet. Is dat een nieuweling?
11: Paddy is een nieuweling inderdaad. Die woont nog geen jaar in Gouda. Maar die is wel maatschappelijk betrokken. En die wilde heel graag ook politiek actief zijn. Dus die heeft zich een tijd voor de verkiezingen aangesloten. Die heeft ook de volledige campagneperiode meegemaakt.
10: Ja.
11: En het is heel fijn samenwerken met hem. Hij brengt nieuwe inzichten. En dat sluit ook wel een beetje aan op de nieuwe lijn die we natuurlijk vanaf 2022 na de verkiezing hebben ingezet. Die nieuwe profilering voor GWG. Om af te stappen van de traditionele oppositiepartijen stempel.
10: Ja.
11: En ook een stukje verjonging. En dat gaat heel, heel goed. Ook aangevuld met een stukje ervaring die Max de Groot natuurlijk met zich meebrengt.
10: Die heeft natuurlijk aardig wat ervaring.
11: Ja, inderdaad. Die hoort inmiddels bij het meubilair, als ik het zo mag noemen.
10: Zo'n beetje de Nestor van jullie partijen, ja. Lijkt het wel.
11: Ja, ja, nee, en dat werkt natuurlijk heel erg goed. Daarop willen we gewoon gaan voortbouwen de aankomende jaren.
10: Ja. Nou, dan gaan we maar naar een van de belangrijkste gespreksonderwerpen de afgelopen weken, zullen we maar zeggen. Want 10 partijen in de Goudse gemeenteraad die hebben samen een samenwerkingsakkoord opgesteld.
11: Ja.
10: GBG is samen met PRO en met SP een van de drie partijen die daar niet aan hebben meegewerkt.
11: Ja.
10: Wat was de reden om daar niet aan mee te werken, Ristim?
11: Gerrit, waar het eigenlijk allemaal begon voor ons, of waarop wij onze keuze uiteindelijk hebben gebaseerd, is dat wij het proces zoals die tot stand is gekomen niet steunden. Wij zijn zelf altijd voorstander geweest van raadsbreed werken, maar wel met alle partijen samen. En kort na de verkiezingen werd al snel duidelijk dat er ofwel partijen werden uitgesloten, ofwel niet waren benaderd, of dat andere partijen met elkaar al reeds hadden gesproken. Kijk, dat laatste, dat kan ik mij nog herinneren uit de periode van 2022 na de verkiezingen. Natuurlijk is het zo dat partijen na de verkiezingen met elkaar in gesprek gaan om te kijken van kunnen we elkaar vinden of kunnen we elkaar samenwerken. Dus daar heb ik minder moeite mee. Maar wat je wel zag was dat partijen niet werden meegenomen en niet werden benaderd. En dat was voor ons ook het geval. Bij een verdiepende sessie op 30 maart hier in de binnenstad met alle politieke partijen erbij, werd duidelijk dat wij de enige partij waren die in de afgelopen 2 weken, dus vanaf de verkiezingen, nergens in waren meegenomen en niet waren gebeld en niet waren benaderd.
10: Als de enige partij helemaal niet meegenomen?
11: Ja inderdaad, dat werd daar in beaamd. Alle partijen waren minimaal 1 keer gebeld.
10: Gezegd, waarom niet?
11: Als ik de initiatiefnemer moet geloven, dan had dat te maken met het oud zeer, zal ik maar zeggen, wat bij hen leeft over de breuk van 2022. En dat is natuurlijk heel sneu, want wij hadden wel degelijk een bijdrage kunnen leveren. En als je nu kijkt naar het eindproduct, dus het samenlevingsakkoord wat er ligt, ja, dan kun je er moeilijk tegen zijn natuurlijk. Alleen de gang van zaken, dat sluit niet aan op de manier waarop wij politiek willen drijven in het belang van de inwoners. En dan zie je toch dat er weer 2 kampen gaan ontstaan, als in een coalitie en een oppositie.
10: Ja. Ondanks het feit dat niet de bedoeling is volgens...
11: Nee, daarom. En natuurlijk, het is opgenomen om dat niet meer te gebruiken in de raad. Alleen ja, je ontkomt er niet meer aan straks. Als je wel selectief bent en een partij gaat uitsluiten. Ook als partijen, of dat nou 1 zetel is, of dat 5 zetels zijn of 5.
10: Of 7
11: inderdaad. Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren. Alleen ja, op deze manier... Zoals de manier waarop het nu is gegaan, is dat enorm bemoeilijkt.
10: Ja. Ja, ik geloof dat Pro en de SP er ook zo over denken. Met name over de... Ja.
11: Ja, wat ik heb meegekregen uit de gesprekken met hen en wat ik heb gelezen inderdaad, is dat zij er ook min of meer hetzelfde in zitten. En ze zullen ongetwijfeld ook nog voor hun moverende redenen hebben wat een rol heeft gespeeld. En die moeten we respecteren. Dus je kunt er niet veel anders van maken, helaas.
10: Nee.
11: Het is wel jammer, want het was een uitgelezen mogelijkheid geweest om naar het raadsbreed werken toe te gaan.
10: Ik bedoel, daar was iedere partij toch min of meer voor, dat raadsbreed werken.
11: Absoluut.
10: Daarom vind ik het een beetje vreemd dat er nu eigenlijk weer een kink in de kabel komt.
11: Nee, maar dat zag je eigenlijk al op het eerste duidingsdebat een dag na de verkiezingen. Toen werd al heel snel duidelijk met de verkenners en uitspraken dat een samenwerking met bepaalde partijen
10: op voorhand al
11: onmogelijk was. Of dat die werd uitgesloten. Ja, dat zette al meteen de toon. En later zag je in de krant hoe dat proces is gelopen vanuit de ene zijde. En niet kort daarna, of niet veel daarna, werd duidelijk dat het anders was gelopen dan werd gesteld. Ja, dan ga je toch even achter de oren krabben en nadenken van, hey, hoe zit dat nou precies? En natuurlijk, het is een best wel rumoerige periode voor heel veel partijen. Enerzijds omdat je een wethouder kunt leveren als politieke partij, wat natuurlijk best wel belangrijk is voor politieke partijen, om een stempel te drukken op beleid. En anderzijds ook in het belang van de inwoners die bij de laatste verkiezingen een keuze hebben gemaakt omdat ze bepaalde zaken wilden veranderen. Ja, nu is het de vraag hoe dat gaat uitpakken.
10: Ja, ze gaan nu een aantal bijeenkomsten organiseren, zijn ze al mee bezig, waarin ze de vragen van wat vindt de burger eigenlijk?
11: Daar
10: hoef jij niet mee aan te sluiten natuurlijk. Of ga je af en toe eens een keer kijken?
11: Nou, ik moet bekennen, ik heb de enquête wel ingevuld.
10: Ja.
11: Want ik was vooral benieuwd hoe die eruit zag. Maar ik ga niet naar een van de bijeenkomsten. Ik denk dat het heel zuiver is om het podium aan de collega's te laten die hebben meegeschreven aan het samenlevingsakkoord.
10: Ja. Ja.
11: En ik denk ook dat het alleen maar voor meer ruis zal zorgen als ik daar aanwezig zal zijn. En als ik vragen heb over de inhoud, en die had ik, heb ik die ook gesteld aan de collega's één op één. Die zien we natuurlijk bij commissievergaderingen, raadsvergaderingen en daarbuiten. Bij de persconferentie vorige week werd aangegeven, en dat vind ik wel bijzonder, dat als er straks een meerderheid is die bijvoorbeeld tegen een bepaalde keuze is, of die juist een bepaalde keuze wil doorvoeren, ja, dan moeten die partijen dus weer terug naar de tekentafel om dat mee te nemen. Ja, dat vind ik een lastige. Ik snap hem wel. Ik vind het juist ook heel goed. Alleen, kijkend naar hoe wij het hebben gedaan, is wij hebben onze verkiezingsprogramma opgesteld op basis van de input van inwoners.
10: Ja,
11: dus dat gesprek hebben we al gevoerd. Ja. En dat is ook heel logisch. Om dan nu terug te gaan van, hey, wij hadden een verkiezingsprogramma. We hebben compromis moeten sluiten om samen te werken met elkaar, wat ik begrijp.
10: Daarom kom je niet aan. Een compromis sluiten zou je altijd moeten doen.
11: Zeker met 7 partijen.
10: Ja.
11: Tel er 3 bij op, die hebben meegeschreven. Dus 10 partijen. Dan moet je water bij de wijn doen. Om dan terug te gaan van, joh, geef aan wat je nu vindt. Ja, als straks dus een gemiddelde inwoner zijn of haar stem verliest, omdat een grotere georganiseerde instelling iets meer vinger in de pap heeft of wat meer kan doordrukken. En dan krijgen we dus hele uiteenlopende vragen en verzoeken. Ik vind het lastig. Ja, hoe ga je dat bekostigen? Dat is een van de vragen die je meteen kunt gaan stellen.
10: Ja, het geld, dat zal sowieso een belangrijke factor zijn, denk ik.
11: Het klonst momenteel niet tegen de print, inderdaad.
10: Hoewel we 15 euro hebben overgehouden.
11: 15 miljoen euro, ja. Dat heeft de wethouder inderdaad kenbaar gemaakt. Alleen ja, dat zijn niet de keiharde euro's die je zomaar even aan een budget kunt
10: heeft
11: toevoegen.
10: Heeft het college dan goed gedaan? Of hebben ze hier en daar geluk gehad dat er wat meevallers waren?
11: Ja, enerzijds waren natuurlijk meevallers. Wat nazendingen vanuit het Rijk bijvoorbeeld waren. Ja. Waar de gemeente bij gebaat is gebleken. Wij hebben de afgelopen 4 jaar hebben wij de begrotingen wel altijd gesteund. Dus daaruit kunnen wij wel concluderen dat het college goed hun best hebben gedaan. En natuurlijk waren er in de afgelopen periode wel eens. Ik druk het misschien zacht uit. Maar er kwamen wel eens wat lijken uit de kast.
10: Ja.
11: Maar ook daarover is het gesprek gevoerd. En aangegeven, daar gaan we lering uit trekken. En ik denk dat ook die momenten natuurlijk een rol spelen over waar de gemeente nu financieel staat.
10: Ja.
11: Denk bijvoorbeeld aan het ecopark. Hè?
10: Ja, ja, ja.
11: Een simpel
10: ja.
11: voorbeeld.
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan zo meteen even verder in op die afspraken. Want ik bedoel, ik heb dat hier even volgens mij uittreksel, zou ik me even de samenvatting hadden. Er staan ook dingen in het liedje eigenlijk al doorschemeren. Daar kun je gewoon achter staan natuurlijk.
11: Ja, het zou inderdaad heel bijzonder zijn als je die punten niet onderstreept. En dat werd ook aangegeven door de partij. En dat vond ik wel heel netjes.
10: Volgens mij kan iedereen dit ondersteunen.
11: Nee, precies. Wat ze hebben gedaan, dat werd ook aangekondigd bij de persconferentie. Ze hebben naar alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen gekeken om inhoud te geven aan het samenlevingsakkoord. En dat
10: lijkt me ook logisch eigenlijk. Ja.
11: Nee, precies. Dat is zeker goed gelukt. En er staat verder wel weinig in als in het is niet richtinggevend. En ik denk dat als je werkt aan een traditionele coalitieakkoord, dan ben je natuurlijk richtinggevend als partij. En dat ontbreekt nu wel een beetje. En dat is best wel zorgelijk. Want het zou dus zo kunnen zijn straks als er een soortgelijke fout wordt gemaakt als bij het ecopark. Ja, wie is dan politiek verantwoordelijk?
10: De wethouder?
11: Nou ja, maar wat als de wethouder dan aangeeft van ja, maar dit was hetgeen wat de gemeenschap wilde hebben. En ik heb het uitgevoerd. Dus dan kun je je handen ervan aftrekken.
10: Ja, dan ben ik benieuwd wat de gemeenteraad dan zegt.
11: Ja,
10: en
11: precies.
10: En met name de partijen die dat...
11: Wie ga je daar dan op afrekenen even in politieke termen? En dat maakt het best wel lastig. Zo bouw je best wel veel comfort in ook voor jezelf als politieke partij die een wethouder levert. Want ja, je bent in principe nergens voor verantwoordelijk. Want het is een samenwerkingsafspraak geweest. Die is uitgevoerd. En dan moet je dus alle zeven de partijen wegsturen. Ja, dat kan natuurlijk
10: niet. Hoewel, of je moet in Tiel wonen.
11: Ja, inderdaad. Ja, of inderdaad, ze moeten elkaar vasthouden en zeggen van joh, wij stappen ook op. Ja. Ja. Ja. Nee, daar is het inderdaad, ik las het gisteren, daar is het wel extra bijzonder verlopen. Maar ik hoop in ieder geval voor de stad dat hier in Gouda niet gebeurt.
10: Nee.
11: Want de stad moet bestuurd worden. Ja. Zo simpel is het.
10: Ja, zo simpel is het. We gaan naar muziek. Onze gast mag altijd zijn muziekkeuze geven. Een nummer van Bob Dylan, Rolling in the Deep van Adele. Waarom?
11: Ik vind het een hele rustgevende nummer. En het brengt mooie herinneringen met zich mee.
10: Nou, kijk eens aan. Adele met Rolling in the Deep.

0: Ja, die dame kan wel zingen, Rustin.
1: Ik ben groot fan van haar, inderdaad.
0: Ja?
1: Ja, zeker in de auto met het geluid op.
0: Lekker op heel hard.
1: Ja,
0: waar het mag natuurlijk.
1: Nee, niet 140 km per uur, maar de muziek staat wel heel hard, inderdaad. En dan gewoon lekker meezingen.
0: Ja, prachtig. Rustin zit nog steeds hier, onze gast, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda. Oftewel in de volksmond GBG.
1: Yes.
0: Als we dat samenlevingsakkoord eens even een beetje onder de loep nemen. Wat onderwerp bijvoorbeeld wonen. Daar kan je toch mee eens zijn wat erin gezegd wordt eigenlijk. Hè?
1: Ja, er verandert in principe vrij weinig. Want ze willen het beleid wat al loopt, willen ze doorzetten. Als je een uitstapje maakt naar de samenwerkingsafspraken, dan zie je, voorheen was het 33% sociale huur, nu is dat 30%.
0: Dus dat is teruggegaan.
1: Is iets versoberd. Dus het is nog even de vraag waar ze dan eventueel iets aan willen toevoegen. Of dat dan de middenhuur wordt of koop, betaalbare koop.
0: En voor senioren zie ik, hè?
1: En voor senioren inderdaad. Ja, daar is ook een tekort aan, hè? Want dat is gebleken. Want mensen willen doorstromen naar geschikte seniorenwoningen. Alleen die zijn er niet. Dus dan blijven ze
0: vastzitten. Ik zou best door willen stromen. Ik woon met z'n tweeën wonen in een grote 5-gezinswoning.
1: En er zijn heel veel jonge gezinnen die dus zitten te wachten op zo'n geschikte woning. Alleen als jij niet kunt doorstromen en zij kunnen ook niet doorstromen, dan blijft het natuurlijk vastzitten. Dus er moet gebouwd worden. En dat is volgens mij ook nog steeds de opgave voor de aankomende periode. Dat is vrijwel ongewijzigd. Volgens mij zit de grootste veranderingen zit toch een beetje in die regelingen voor of de armoederegelingen, als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
1: Wat wordt verzoberd van 130 naar 120%. Een kleine besparing, zeg maar, op subsidies voor evenementen. En op het sociaal domein. Ja.
0: Nou ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
1: Ik moet het allemaal nog zien, Gerrit. Ik maak me wel zorgen, want er zal straks een groot groep inwoners die dus niet meer in aanmerking komen voor een van die regelingen. Ja, die vallen tussen wal en schip. Ja, wat gaan we met die mensen doen? Die mensen die hebben het al moeilijk. Nou, die worden eigenlijk, komen ze in de kou te staan. Ja, ik maak me wel zorgen om die groep inwoners.
0: Ja. Nou, en wat ook natuurlijk het probleem is bij wonen. De PFAS, hoe heet dat? Al dat gedoe van wat er allemaal bij komt kijken. En gebrek aan elektriciteit.
1: Netcongestie, ja.
0: Gelijk maar even bij de koe bij de horens vatten. Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van die netcongestie. Wat houden die vragen precies in eigenlijk?
1: Nou ja, wat je nu in de afgelopen periode al zag, dat er best wel veel te doen was rondom netcongestie. Dus dat het net
0: vol is.
1: Vol is.
0: Of vol dreigt te raken.
1: Helemaal. Ja, vol dreigt te raken. Dat ging dan vooral om voldoende laadpalen en laadcapaciteit voor elektrische voertuigen. Nou, datzelfde probleem speelt natuurlijk ook voor woningen. Die in principe allemaal van het gas zijn. Alles wat nu wordt gebouwd. Dus netcongestie gaat daarin ook een rol spelen. Dus we hebben daar aandacht voor gevraagd. Om in ieder geval te kijken van, joh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die risico's worden beperkt. En dat het te bouwen woningen, zeg maar, dat geen achterstand oploopt vanwege netcongestie.
0: Ja.
1: Dus dat moet zich allemaal nog uitwijzen. En daar maken we ons wel zorgen om. Dus ja, we zijn benieuwd naar de beantwoording.
0: Nou, ik moet er antwoord op krijgen. Natuurlijk.
1: Ja. We weten het eigenlijk wel. Het heeft tijd nodig. En de provincie is ermee bezig. Rijk is ermee bezig. Ja. Wij zijn ermee bezig. Dat snap ik allemaal wel. Alleen als dat er uiteindelijk voor zorgt dat er minder woningen gebouwd kunnen worden, is dat natuurlijk wel een belangrijk probleem.
0: Ja. Je had het net over het gas af. Nou, ik woon in Bloemendaal. En over 2 jaar moet ik van het gas af.
1: Ja. Ja.
0: Er was eergisteren was er een grote bijeenkomst. Er was enorm druk bezocht, heb ik begrepen. Ja,
1: de vraag is of jij daar zelf voorstander van bent. Dus is het meer een verplichting of is het echt een vrije keuze?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, er zijn heel veel inwoners die zich daar ook zorgen om maken.
0: Wat als ik zo meteen zeg, een warmtepomp wil ik niet hebben? Gaan ze me het huis uitzetten dan?
1: Ik hoop het niet voor je, Gerrit. Ik hoop het oprecht niet voor je. Maar wat je wel ziet is dat
0: als er nou seniorenwoningen als tegenover staan.
1: Nou ja, er zijn een grote groep ook wat oudere mensen die zich daar zorgen om maken. Omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. En omdat het ook best wel veel kosten met zich meebrengt.
0: Ja.
1: Om van het gas af te gaan.
0: Ja.
1: Want of je nou een warmtepomp laat installeren of niet. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. Ja, dat bemoeilijkt het voor heel veel mensen. Want het is best wel een grote investering die je moet doen.
0: Ja, want ik zag een reactie van Gerard Schotanus, oud-politicus van ChristenUnie. Die zei, over 10 jaar... Hij zegt, dan ben ik dik over de 80. Hij zei, wat moet ik dan nog doen? Wat moet ik dan doen?
1: Ja, nee, en daarom hebben wij ook gezegd, ook in ons verkiezingsprogramma, kijk nou op wat voor manier je inwoners kunt ondersteunen, omdat heel organisch en heel soepel kunt laten verlopen. Want er zijn ook mensen die er voorstander van zijn om van het aardgas af te gaan. Natuurlijk, hè, dat is vanzelfsprekend. Daar gaan we naartoe.
0: Hoe je het went of keert, ik bedoel, dat maken wij misschien niet mee, jij misschien ook niet meer, maar dat zal een keer gebeuren.
1: Dat zal inderdaad een keer gebeuren. En je ziet wel dat er heel veel, heel veel mensen zijn die daar voorstander van zijn. Alleen niet iedereen kan die investering missen. Dus als jij inwoners opzadelt met, joh, je moet van het gas af, ja, dan vraagt dat nogal een investering. Hoe ga je daar als gemeente op inspelen om dat goed te faciliteren? En daar ontbreekt het een beetje aan.
0: Ja, maar ik heb in het begin van het jaar heb ik eens een keer zo'n offerte opgevraagd en zo. Of tenminste gezegd dat ik ergens interesse in had. Nou, dan word je gelijk platgebeld natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel instanties inderdaad die daar...
0: Ik schrok me een apen wat het allemaal mocht gaan kosten, joh.
1: Nee, dat kost
0: dus, dat. Dus heb ik gezegd, hou even, ik wacht even. Ook de techniek die schrijft voort natuurlijk. Dus want je kan wel zeggen, ik koop nu een warmtepomp. En over een jaar zeg je, joh, wat zit me voor oud ding?
1: Nee, inderdaad, de technologische ontwikkelingen die volgen elkaar in rap tempo op. Dus het is ook altijd de vraag voor jou, als ik een investering nu doe of volgend jaar doe, wat betekent dat nog over een paar jaar?
0: Ja,
1: wat is dan verstandig? Is het dan verstandiger om een paar jaar te wachten? Of is het dan verstandig om nu die investering te doen en te hopen dat dat zich uitbetaalt over de aankomende jaren? En dat zijn toch lastige keuzes voor mensen. En die snap ik heel goed.
0: En gaat de gemeente meewerken? Ik bedoel, financiële ondersteuning. Ja, ik bedoel, het kost weer geld dan.
1: Het kost inderdaad heel veel geld. En ja, de vraag is of de gemeente daar de middelen voor heeft. Of misschien ook nog de kennis in huis heeft straks. Want een van de andere punten uit die afspraken of het akkoord is dat we ook gaan bezuinigen op het aantal ambtenaren.
0: Ja.
1: Nou, stel dat er straks een hele hap wordt genomen uit ambtenaren die dus advies geven aan inwoners over hoe je van het aardgas af kunt gaan. Ja, waar moeten die inwoners dan terecht? Ja,
0: ik vind het altijd heel makkelijk roepen van we moeten minder ambtenaren hebben. Ik bedoel, aan de andere kant zeggen ze, ja, maar je moet daar naar kijken, dat moet je eens gaan doen. Dan denk je, ja, wie doen dat, de vogels?
1: Nee, kijk, wat ik nog zorgelijker vind is dat ze het hebben over het inhuurpercentage. Die schommelt nu om en nabij de 20% voor de gemeente Gouda. En dat kun je hoog vinden. Alleen dit is ook heel vaak besproken in de afgelopen periode. En wat je ziet is dat bepaalde functies gewoon niet meer vast ingevuld kunnen worden, omdat ze dusdanig specialistisch zijn dat het te duur is om aan een vaste invulling te denken. Of dat de mensen die de functies of de betreffende functies bekleden er juist voor kiezen om het als inhuurkracht te doen, omdat dat beter loont.
0: Ja,
1: dan kun je niet iemand opdragen of dwingen van nee, je moet bij mij op de loonlijst komen. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Want als de gemeente Gouda niet is, dan is het de gemeente hiernaast of elders in het land.
0: Ja.
1: Dus daarin ben je gewoon afhankelijk van wat de markt doet.
0: Ja. Er staat ook een stuk in over de statushouders. Nou ja, ze hebben afspraken. In Gouda loopt het vrij goed. Ik bedoel, je hebt geen loosdrechtse toestanden hier gelukkig.
1: Nee, ik denk dat, kijk, hoe je het ook went of keert, dat we enorm trots mogen zijn.
0: Hebben Gouda het goed aangepakt?
1: Wij zijn van mening dat het in Gouda goed is aangepakt. Met verschillende projecten, ook het project Nieuwe Buren. En je ziet nu ook dat ze hier in de binnenstad hebben ze een eigen zaak waar ze staan om koffie te schenken en spulletjes te verkopen. En dat is een hele goede zaak om te werken aan een juiste begeleiding of landing of inburgering van die inwoners. En er zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Nou, wij hebben toen ook de kar getrokken voor het amendement toen om de vestiging van het AZC voor 25 jaar toe te kennen. En daarin stond heel duidelijk aangegeven dat er moest worden voldaan aan een aantal afspraken. En daar hebben toen overigens 11 van de toen 13 partijen aan meegewerkt.
0: Ja.
1: om aan te geven van oké, dit is een regel die wij belangrijk vinden. En je ziet nu dat dat heel goed loopt. Ook met de juiste mensen vanuit de gemeente die daar een bijdrage aan leveren. Nou, Ronald van Rossum die even te binnen schiet. Die natuurlijk een hele sterke kracht is geweest om die mensen in goede banen te leiden. En ook goed op te vangen. Dus we mogen trots zijn op hoe dat hier loopt. En ja, op enige incidenten na zijn er inderdaad geen loosdrechtse toestanden.
0: En Gouda wordt hier en daar zelfs als voorbeeld gegeven. Ja, kan het ook.
1: Ja, volgens mij zijn onze ambtenaren...
0: Pieter Verhulven was meerdere keren op tv en op de radio gehoord.
1: Ja, de burgemeester was op radio en nog niet zo lang geleden is een van onze projectleiders samen met Ronald van Rossum die zijn bij de minister-president op bezoek geweest om toe te lichten hoe dat in Gouda gaat. Dus ja, ik denk dat we echt wel blij mogen zijn op de manier waarop het hier loopt. Ten opzichte van hoe het in andere gemeenten loopt.
0: Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, die pluim mogen ze met trots dragen, vind ik.
1: Nee, daarom. Er is het nodige aan tijd en energie in geïnvesteerd om die mensen die hun land van herkomst moesten vluchten vanwege oorlog. En dan is het de normaalste zaak van de wereld, zeker gelet op onze stad, dat bekend staat als gastvrije stad, om die mensen goed op te vangen.
0: Ja. Een van de punten die ook spraakmakend zijn, is het woord parkeren.
1: Oh jee.
0: Kan je het woord nog horen of niet?
1: Ja, ik wel. Nee, we hebben er zoveel over gesproken, Gerrit. De invoering of het voortraject voor de invoering, de commissievergadering, waar een kleine 200 inwoners
0: vanuit onze stand. Betaald parkeren met name ook.
1: Betaald parkeren inderdaad, die naar een commissievergadering kwamen omdat ze erop tegen waren. Ja, het heeft veel stof doen opwaaien. Het is uiteindelijk ingevoerd in Kortakkeren, in Kort Haarlem, maar ook in de binnenstad. Nou, de bewoners, of een groep bewoners uit de binnenstad, die hadden een rechtszaak aangespannen en die hebben ze gewonnen. En nu zie je inderdaad dat de Kortakker alleen is genoemd als korte klap. Ja. Om eigenlijk de blauwe zone wat je voorheen had, om daar een soort vervanger voor in het leven te roepen. En dan de eerste 3 uur gratis of bijna gratis. Nou, ook heel veel commotie over, is het nou 10 cent per uur of is het straks iets anders?
0: Ja.
1: Het is lastig, want het parkeerbeleid is uiteindelijk, of een van de redenen waarom het parkeerbeleid is ontstaan, was omdat bezoekers van de binnenstad, medewerkers vanuit ondernemingen in de binnenstad, ondernemers, aan de randen van de Kortakker hun auto gingen parkeren en naar de binnenstad liepen.
0: Ja, ja.
1: En wat je nu dus krijgt, is dat bezoekers van de binnenstad straks, ik bijvoorbeeld, dat ik denk, ik parkeer in Kortakkeren, is de eerste 3 uur is 30 cent of 10 cent of wat dan ook, een stuk goedkoper dan de binnenstad. En dan maak ik die wandeling wel.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk krijg je het probleem straks weer. En ik snap dat, zoals het nu is geschreven, dat voetbalvereniging ONA, de dansschool, de plussupermarkt, de ondernemers die eromheen zitten, het gezondheidscentrum hierbij gebaat zijn. En dat gun ik ze ook van harte, want het was voor hen natuurlijk niet te doen. Alleen ja, wat voor problemen brengt het met zich mee? En aan de andere kant, wat doet dit straks met je begroting?
0: Ja.
1: Want kijkend naar...
0: Want hoe staat GBG eigenlijk hierin?
1: Nou, wij hebben altijd gezegd, ook in verkiezingstijd, kijk nou op wat voor manier je maatwerk kunt gaan leveren. En maatwerk was bij voorbaat niet om de eerste 3 uur gratis te doen. En als je dat dan wel had gedaan, had het dan ook gedaan voor de binnenstad. Had het dan ook gedaan voor de bewoners van Kort Haarlem. Want je kunt het straks aan
0: hen...
1: Een
0: beetje fragmentarisch beleid eigenlijk.
1: Ja, precies. Je kunt het straks aan die bewoners, kun je het niet verkopen dat zij de volle pond gaan betalen. Of dat hun bezoek de volle pond gaat betalen. Maar dat het in Kortakker anders is ingeregeld. Terwijl het eigenlijk wel overal nagenoeg tegelijk is ingevoerd.
0: Ja.
1: Dan krijg je een stukje scheefgroei. En dat wilden wij voorkomen. Dus we hebben ook een motie ingediend. Ook vragen gesteld. Van, kunnen we niet onderzoeken wat het effect is als we straks in de binnenstad bijvoorbeeld, om daarmee te beginnen, de eerste 2 uur of 3 uur, net als in Zoetermeer, gratis gaan doen. Ja, toen kregen we al te horen van maar de ondernemers die zijn er geen voorstander van. Want dan moeten zij ook een bijdrage leveren voor het gat wat ontstaat. Dan wordt het al een hele andere discussie. Dus de manier waarop het nu is ingestoken, we snappen de keuze. Alleen, ik heb de afgelopen dagen al inwoners gesproken uit Kort Haarlem, ondernemers uit de binnenstad, die de verwachting hebben van, als dat daar gaat gebeuren, dan mag het straks dus ook bij ons. Wat gaan jullie daaraan doen? Ja, en dan krijg je dus een gat. Want 26 tot en met 2029 is in de begroting opgenomen dat de gemeente om en nabij de 24, 25 miljoen euro verwacht aan naheffingen. Dus echt de
0: boetes. Is al in de meerjarenbegroting al opgenomen?
1: Ja. Hij is al opgenomen inderdaad voor de vergunningen, maar ook voor het betaald parkeren op straat. Dus ja, daar ga je straks een gat op leveren.
0: Ja.
1: Ja, en wie gaat de rekening straks betalen? Wordt dan de vergunning volgend jaar opeens een stuk duurder? Nou ja, dan heb je die bewoners weer op je dak, omdat die het niet mee eens zijn. Dus het is een hele lastige discussie. Alleen
0: ik denk dat die geluiden zo meteen ook, dat ze die horen tijdens die bezoeken aan de burgers.
1: Ja, kijk, als straks heel veel inwoners zeggen vanuit de Kortakkeren, als ze dan in Kortakkeren staan of in Kort Haarlem, van ja, wij willen dat het betaald parkeren volledig wordt afgeschaft.
0: Ja.
1: Ik vraag me af of ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen, of wel durven te doen, want dat was de verwachting
0: van de inwoners. Als iedere gouwenaar zo meteen zegt, we willen geen betaald parkeren, en dan?
1: Ja. Dan is het dus zo dat ze wel hebben aangegeven, als er een meerderheid is voor een wijziging in beleid, dan gaan we daarmee aan de slag.
0: Ja.
1: Dus dan heb je eigenlijk een toezegging gedaan om daar wel werk van te maken. En dat zag je ook in de verkiezingsprogramma's. Ja, heel veel partijen die aangaven, wij gaan ermee aan de slag. Wij gaan betaald parkeren afschaffen.
0: Ja.
1: Nou, ik verheug me erop. Want ik denk dat heel veel inwoners daar blij mee zullen zijn.
0: We gaan dat zien.
1: Ja,
0: ik denk dat dat er nog een
1: heet hangt. Ja, 8 juli.
0: Kan het zo zeggen, een heet hangt de boel.
1: Ja, nee, 8 juli gaan we het erover hebben. Dus de aankomende weken zal alle
0: dus input.
1: Voor het zomerreces gaan we het samenlevingsakkoord gaan we bespreken. In combinatie met de input van de inwoners.
0: Ja.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt.
0: Ja.
1: Dus ik via deze weg ook een oproep aan alle mensen die luisteren of deze uitzending later terugluisteren.
0: Ja.
1: Vul vooral die enquête in en kijk inderdaad op de website samenlevingsakkoordgouda.nl.
0: Ja.
1: Naar die data om langs te gaan en je stem te laten horen.
0: Ja, ik zal zo meteen die data nog even vlug herhalen.
1: Ja.
0: Muziek, Marco Borsato, ook een van jouw.
1: Ja, is ook een artiest waar ik graag naar luister.
0: Hij mag weer gedraaid worden, of niet?
1: Ja, ik luisterde ook in de tijden dat hij niet gedraaid mocht worden. Nee, het nummer Dochters. Want
0: ja.
1: ik ben al 6 maanden vader van een prachtige dochter.
0: Kijk eens aan.
1: Ik voel alle woorden, die voel ik. Echt van dichtbij hoe dat, wat dat met je doet als vader.
0: Nou, we gaan luisteren. Dochters, yes. Van Marco Borsato.

0: Ja, 7:15 op zondagmorgen.
1: Hè? Ja.
0: Dat duurt nog wel eventjes, maar nu is ze inderdaad om 1:55 is ze wakker. Dus, ja. Maar dat is net zo leuk.
1: Ja.
0: Ja, nee, het prachtigste, het mooiste, wat er is.
1: Je slaapt wel goed verder?
0: Nee, ja, nee ik slaap redelijk goed. Alleen de ochtenden zijn best vroeg. Maar het komt nu wel goed uit natuurlijk met het WK. Met alle vroege wedstrijden. Dus, ja.
1: Kijk je al die wedstrijden? Ik hoorde vanochtend uitslag van Amerika tegen Paraguay.
0: Ja, die heb ik wel gekeken. 4-1 inderdaad. Alleen de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië, die had ik wel gemist. Maar je hebt hele mooie wedstrijden de aankomende dagen. Vannacht heb je om 12 uur heb je Brazilië-Morokko. Morgenochtend speelt Turkije tegen Australië.
1: Ik kom 3 uur geloof ik of zo, of niet?
0: Nee, 6 uur in de ochtend. Dus als mijn dochter om 5 uur
1: dochter,
0: ja, 5 uur wakker, heb ik mijn koffie al op.
1: En dan
0: zit ik om 6 uur voor de buis. En dan kunnen we morgenavond Nederland kijken. Dus het is een goed weekend zo.
1: Ja. Heb je ook zo'n juichjek of niet?
0: Nee, die heb ik niet. Nee, ik zit er ook niet over na. Tenminste, ik hoop ook niet dat de buren als Nederland scoort ineens gaan staan toeteren. Dit is sowieso bijzonder met al die tijden.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Maar wel leuk.
1: Ja. Hey, over die, we hebben natuurlijk die samenwerkingsafspraken. Die zijn door 10 partijen hebben ze eraan meegewerkt. Maar 3 partijen hebben zich eigenlijk niet helemaal geconformeerd aan dat hele. Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, CDA en JA21 geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Dat,
1: waarom eigenlijk?
0: Nou ja, wat ik heb begrepen uit het gesprek met die collega's is dat ze wel mee wilden praten in het kader van het samenlevingsakkoord. Alleen die samenwerkingsafspraken die zijn tot stand gekomen, eigenlijk zoals het vroegere coalitieakkoord, door die 7 partijen. Op CDA, JA21 en Partij voor de Dieren na. En nu zie je ook dat er een samenlevingsakkoord voor ligt met als bijlage de samenwerkingsafspraken. En ik vermoed dat we straks in de Goudse gemeenteraad over beiden moeten gaan stemmen. Want voorheen was het zo dat we ook over het coalitieakkoord gingen stemmen.
1: Ja, dat hoeft nou niet meer.
0: Dus
1: komt er nou een coalitieakkoord? Nee, zeker.
0: Dat is de vraag. Dus ja, die coalitieakkoord, en dat is een beetje ook de onduidelijkheid, die lijkt vervangen te zijn door die samenwerkingsafspraken. Dus de vraag is of we daar straks over kunnen stemmen, of dat we daar straks over moeten stemmen. Ja, wat gebeurt er als we daar niet over gaan stemmen?
1: Lijkt me niet meer dan logisch. Ik bedoel,
0: ik hoop dat we erover mogen stemmen.
1: De gemeenteraad bepaalt het toch eigenlijk het beleid?
0: Ja, nou ja, ik hoop dat we erover mogen stemmen. Ik vermoed dat het geen verplichting is, zoals die nu is ingestoken. Alleen dat zou wel heel jammer zijn. Maar ook als we erover mogen stemmen, ja, dan is het voor ons duidelijk dat we erop tegen zullen zijn. Omdat we het gewoon niet eens zijn met de bezuinigingsopgaven die ze nu hebben opgenomen. Het is voor ons ook meer een lijst met bezuinigingen

0: op die regeling. Alleen ja, die komen straks allemaal te vervallen. Ja, en dan wordt het de problemen voor de gemeente, maar ook zeker voor die inwoners, die wordt alleen maar groter.
1: Ja.
0: In een tijd dat het al bijzonder moeilijk is om het hoofd boven water te houden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en als je het onderwerpje cultuur nog even pakt, en hoe zoeken een beroep op het ondernemerschap en zo.
0: Ja.
1: Dan denk je, ja, dan leg je de bal toch ergens anders neer weer, of niet?
0: Nou ja, alle haren op mijn lijf, die stonden echt, die gingen overeind toen ik het las. Want we hebben nog niet zo lang geleden hebben we die culturele instellingen gesproken. En even om een voorbeeld aan te halen, de Schouwburg.
1: De grote vier, hè?
0: Ja, de grote vier inderdaad. Dus de Garenspinnerij, Chocoladefabriek, de Schouwburg. En,
1: museum.
0: En het museum inderdaad. Dankjewel. Ja, de Schouwburg was een voorbeeld die in commissieverband werd besproken toen in de tijd dat we het hadden over de subsidietoekenning voor hun. En die eenmalige toekenning van financiële middelen. Ja, toen werd al duidelijk dat de Schouwburg elke euro 3-4 keer omdraait om te kijken van waar moeten we het aan uitgeven. En heel veel vrijwilligers. Ja, om dan nog meer te verwachten dat ze cultureel ondernemerschap tonen, denk ik, ja, wat verwachten we nou nog meer? Want ook zij zijn gewoon afhankelijk van artiesten, van managementbureaus. Ja. Daar kunnen ze niet op onderhandelen. Ja, moeten dan de prijzen van kaartjes verder omhoog? Ja, dat lukt gewoon niet. Dat lukt gewoon niet. En je wilt het wel toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. En ze vervullen een hele belangrijke rol. Of dat nou het museum is, of dat het nou Schouwburg is, Chocoladefabriek, Garenspinnerij. Alle vier zijn ze ontzettend belangrijk voor onze stad. En daaronder, hè, dat bedoel ik niet denigreren, maar heb je ook heel veel andere instellingen die een hele belangrijke rol spelen. En je kunt niet meer van hen verwachten.
1: Nee.
0: En ze willen, wat je terecht zegt, ze willen straks een bezuiniging doorvoeren op subsidies voor evenementen. Ja, wat dat precies inhoudt, ik heb het ook gelezen, dat is de grote vraag. Gaan we dan bezuinigen op het jaarlijks budget wat Goudapot krijgt voor bewonersinitiatieven? Want anderzijds...
1: Zotte zaterdag.
0: Ja, gaan heel veel evenementen dan, of zoals de Sinterklaas intocht, gaan dat soort evenementen dan allemaal verdwijnen? Omdat er een paar ton bezuinigd moet worden. Ja, ik kan er met mijn gedachten niet bij.
1: Nee. Het museum die heeft natuurlijk nog een extra handicap. Ik bedoel, er is nou een behoorlijke achterstand in onderhoud.
0: Ja.
1: En
0: daar
1: heb je het niet over tonnen.
0: Nee, dan gaat het inderdaad om een kleine 10 miljoen euro. En dat was niet eens de duurste keuze die toen door een meerderheid van de gemeenteraad is gemaakt. Want niet iedereen was daarop tegen. Of niet iedereen was daarvoor. Dit is echt de middenweg om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het museum de aankomende jaren vooruit kan. Een periode van 10 jaar.
1: Ja.
0: Om door te gaan met een belangrijke rol in de stad en omstreken. Alleen over 10 jaar moet er opnieuw worden gekeken van joh, hoe staan we ervoor en wat is nu nodig aan financiële middelen om te blijven bestaan. Ja, en we waren laatst op werkbezoek. Ze zijn volop bezig. Heel veel asbest wat verwijderd moet worden. Ja, en er is gewoon heel veel vocht in dat pand. Dus dat pand dat moet gewoon aangepakt worden. Het is geen nieuw gebouw wat is neergezet. Het is een monumentale pand. Het is een van de oudste panden van de stad. Dan wel de oudste. Ja, en je ziet dat foute beslissingen, als ik het zo mag bestempelen, van de afgelopen jaren. Of uitgestelde keuzes. Dat nu... toch wel de kop kost, hè, voor de gemeente. Als in, er moet heel veel geld naartoe. En hetzelfde geldt ook voor de Schouwburg.
1: Ja. Hè,
0: achterstallig onderhoud, te weinig subsidie. Ook kijkend naar wat er landelijk werd toegekend aan een Schouwburg. Ja, dat heeft ze gewoon best wel veel problemen opgeleverd. En we hopen dat met deze financiële injectie dat ze gewoon vooruit kunnen om een belangrijke rol te blijven vervullen voor onze stad.
1: Ja, ja. Nog een ander onderwerp, veiligheid. Ja, dat heeft iedere partij heeft daar wel, die zegt het moet veilig zijn in Gouda. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, ja.
1: Bijvoorbeeld veiligheid. Extra inzet op handhaving van de bekende hotspots.
0: Ja,
1: aan de andere kant zeggen ze, we moeten minder ambtenaren hebben. Dat is toch een beetje met elkaar in tegenspraak.
0: Nee, dat klopt. Alleen, ik denk dat je daar wel een onderscheid in kunt maken, Gerrit. Want de gemeente heeft momenteel een kleine 20 BOA's. Waarvan er 1 dan specifiek is toegekend.
1: Weinig eigenlijk, hè? 20.
0: Is heel erg weinig, inderdaad. Is heel erg weinig. 2023 is er dus extra geld beschikbaar gesteld om 2-3 jeugdboa's aan te nemen. Maar dat is nog steeds weinig. Want we hebben op papier hebben we nu 1 BOA die specifiek is toegekend aan de afvalproblematiek. Ja, als die de hele stad moet doorrijden, doorfietsen om te constateren constateren waar er verkeerd afval is aangeboden.

0: Ja, dan heeft hij daar 24 uur. Is onvoldoende, zal ik maar zeggen. Want
1: en hij mag,
0: het is overal
1: en hij mag
0: in de
1: niet
0: stad.
1: Ziek zijn en niet meer vakantie.
0: Nee, inderdaad. Hij mag niet ziek zijn. Hij mag geen dag overslaan. Hij mag niet met vakantie. Ja, ik heb met die betreffende wat te doen. En het blijft, dat hebben we altijd gezegd, het blijft inzetten op gedragsverandering bij inwoners.
1: Ja.
0: Want als je die gedragsverandering niet weet te bewerkstelligen, dan zullen mensen, een aantal, enkele of meerdere, die zullen afval verkeerd blijven aanbieden, omdat het gewoon gemakkelijk is.
1: Ja.
0: En we hebben ook gezegd, vorige periode, middels een motie, onderzoek nou eens wat het effect is voor onze stad. Enerzijds financieel voor de inwoner, anderzijds qua milieubelasting en gebruiksgemak om weer terug te stappen op nascheiden. Ja, daar was toen geen meerderheid voor, omdat een van de redenen was, ja, maar we hebben nu best wel veel geld geïnvesteerd in ondergrondse containers. Hoe gaan we dat terugverdienen? Maar onderzoek nou eens wat dat op meerdere jaren betekent. Nou, daar was geen meerderheid voor. Ik lees nu wel.
1: Maar daar zijn waarschijnlijk ook langdurige afspraken over gemaakt. Hè?
0: Ja, ongetwijfeld. Ik lees nu wel volgens mij in de samenwerkingsafspraken uit mijn hoofd, dat ze wel onderzoek willen doen naar nascheiden. Nou ja, dat kunnen we dan bijvoorbeeld wel van harte ondersteunen. Want we
1: dat
0: willen
1: was
0: gewoon inzichtelijk
1: hebben. Radio, hè? Vorige week.
0: Vorige week inderdaad was ik op Radio 1 met Maarten Bakker, universitair docent van de TU Delft, om het over dit onderwerp te hebben. En toen heb ik Gouda ook meermaals aangehaald. En toen werd ook gesteld door Maarten Bakker, de universitair docent, dat het in kleinere dorpen minder voorkomt dat er illegaal afval wordt gedumpt, omdat mensen elkaar kennen. Dus zegt de sociale controle. Ja, hier in onze stad is dat eigenlijk niet anders, behalve bij locaties waar veel hoogbouw is.
1: Ja.
0: Maar illegaal afval wordt vaak gedumpt door mensen die dus niet in die straat wonen, die met de auto komen, alle zakken en de halve inboedel, zeg maar, van hun huis daar neerzetten, even netjes verwoord, en dan weggaan.
1: Ja.
0: Dat is het. En nog steeds de problemen met plastic karton, dus echt de plastic zakken, zeg maar, die verkeerd worden aangeboden, die een aantal dagen ervoor aan lantaarnpalen worden opgevangen.
1: Ja.
0: Dat levert veelal de grootste problemen op.
1: Ja.
0: En dat moet gewoon anders. En die ondergrondse containers, die leveren ook heel vaak problemen op, omdat die te vaak vastloopt, omdat er een vuilniszak vast zit, dat past niet.
1: En worden ook plaatsen neergezet waarvan de bewoners denken, waarom moet die voor mijn deur?
0: Ja, de afvalcontainer staat voor mijn deur of die staat weer te ver. En natuurlijk, daarin probeer je binnen de richtlijnen een zo goed mogelijke optie te vinden.
1: Ja.
0: Alleen ja, volgens mij was het vroeger zo dat je meerdere kliko's had in je tuin of bij je voordeur. En dat ging gewoon heel goed.
1: Ik heb er nog drie.
0: Ik heb er ook drie inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ik woon in Westergouw. Ik heb er één voor plastic en karton.
1: Ja, heb ik apart.
0: Eén voor GFT en één voor, wat is het, voor alleen karton.
1: Groen en grijs en voor papier heb ik ook nog.
0: Ja. En daar wordt overigens wel op gehandhaafd. Want je ziet, dat heb ik meegemaakt in de afgelopen jaren. En dan kwam er een handhaver om dan de kliko open te maken. En te kijken of het afval wat erin lag, of dat juist was aangeboden. Was het verkeerd, kwam er een sticker op. U heeft hem verkeerd aangeboden. De volgende keer krijgt u een boete. En dat zorgt er wel voor dat mensen toch wat meer hun best gaan doen. Van ja, ik wil die boete niet.
1: Ja.
0: Dus ik ga maar eens even wat scherper zijn op de afval wat ik aanbied.
1: Ja. Ik kijk even op de klok. De tijd die vliegt. Ik wou ook
0: gaat heel
1: nog,
0: snel.
1: Ook nog, ja, gaat heel snel. We gaan er nog een uur door kunnen gaan, denk ik. Maar ik dacht van de week even, is GBG nu milieupartij geworden? Want de gemeenteraad van Gouda heeft zich uitgesproken tegen de voorgenomen gaswinning in het Papenkopveld bij Woerden.
0: Ja.
1: De motie van gemeentebelangen Gouda is mede ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren. En die werd woensdag aangenomen.
0: Ja, inderdaad. Die werd aangenomen in meerderheid.
1: Gaan wij ons bemoeien met Woerden?
0: Nee, het is in ieder geval goed te vermelden, Gerrit, dat die met 19 stemmen voor en 11 tegen is aangenomen. Dus echt door een meerderheid.
1: Ja.
0: Gemeentebelangen Gouda wordt geen milieupartij. Dat kan ik bij deze wel meegeven. Ja. Het klopt dat wij in de afgelopen jaren minder aandacht hebben gehad aan het milieu, een stukje verduurzaming, biodiversiteit dan nu. Had ook te maken met een stukje kennis en de juiste mensen binnen de partij, dus daar kunnen we nu echt wel op inzetten. Alleen de reden waarom we deze motie hebben ingediend is omdat we ons zorgen maken. Hè? Nou, Gouda is ook onderdeel van het Groene Hart.
1: Ja, Groene Hart.
0: De Papekopveld, nou ja, dat is nabij Woerden. Waarbij we ons zorgen maken om de effecten daarvan ook op onze stad.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook aangegeven afgelopen woensdag in de raadsvergadering. Ja, dat wat daar nu gebeurt bij onze buurgemeente kan zomaar straks ook bij ons gebeuren.
1: Ja.
0: En dat betekent niet per definitie dat er onder Westergouwen een groot gasveld ligt waar ze dan gaan beginnen met boren natuurlijk.
1: Nee.
0: Alleen daar moeten we wel scherp op blijven. En ik denk dat het voor ons als centrumgemeente dat het gewoon heel erg belangrijk is om die stem te laten horen. En ook steun uit te spreken dat we daar geen voorstander van zijn. Want ja, de effecten die we hebben gehad in Groningen, ja, die al jaren, dat duurt nog steeds voort. En dat wil je natuurlijk niet hier bij een buurgemeente hebben, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Dus we zijn heel blij met deze motie. Overigens is de motie geschreven door Max de Groot.
1: Ja.
0: En daar zijn we hem als fractie ook enorm dankbaar voor. Ook voor de steun vanuit de SP en de Partij voor de Dieren die hem hebben mede ingediend.
1: Ja.
0: Dus ja, we zijn er heel content mee.
1: Ja, kijk eens aan. We gaan bijna naar het laatste muziekje toe. Ik wou nog even kijken. Ik heb jullie website, maar die moet even bijgewerkt worden, begrijp ik. Hè?
0: Want, klopt inderdaad.
1: Jullie hebben inmiddels een voorzitter.
0: Klopt inderdaad. Onze beheerder
1: Ria Jansen staat nog als waarnemend voorzitter.
0: Ja, nee, Ria Jansen die is in campagneperiode aangewezen als waarnemend voorzitter. En we hebben een kleine maand geleden hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. En daarin is door de leden in ieder geval ingestemd met de toetreding van Frans van der Storm tot het bestuur. En Frans van der Storm is tevens ook onze nieuwe voorzitter. En daar ben ik als fractievoorzitter in ieder geval heel erg blij mee. Ik ken Frans al vele jaren. Onder andere vanuit onze gezamenlijke rol op stembureaus. Frans was ook vrijwilliger op een stembureau.
1: Ja, ja, ja.
0: En sindsdien hebben we altijd goed contact gehad. En ik ben heel blij. En overigens heeft Frans nog niet zo lang geleden een koninklijke onderscheiding gehad.
1: Ja, ja,
0: die is benoemd tot ridder in de orde van Oranje van Nassau. Dus
1: een
0: heel blij mee.
1: Voorzitter, ik bedoel, kan niet gekker, hè?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Hoe luxer wil je het hebben?
1: Ja. We zijn er doorheen. Ik had nog even die data willen noemen van die bijeenkomsten. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Moet gewoon even de website van de gemeente kijken. Staan ze allemaal op. Morgen kunt u in ieder geval terecht bij de chocoladefabriek. Rustem Zetin, bedankt voor uurtje politiek. En,
0: graag gedaan.
1: Dit was Machiavelli. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffio. En dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. We gaan de muzikaal uit met Samuel Welten uit Sloven. En hierna kunt u luisteren. En er zijn geen uitslovers hoor. Van Mieke en Gouda, Onno en René. Ik wens u met van iedereen die hier aanwezig is een prettig weekend.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmaden, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
0: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Yeah, totaal normaal. Op Gouwe Stad, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En bij mij zit Bilal.
1: Hallo iedereen.
0: Hallo.
1: Ik ben Bilal weer. Het is een tijd geleden dat ik hier voor het laatst was.
0: Ja, maar,
1: ja.
0: Ja, en we hebben nog een gast in de uitzending. Echt in de studio, is altijd heel erg leuk. Hendrike, hoi.
2: Hallo.
0: Nou, we gaan straks meer over haar horen. En we hebben natuurlijk elke keer weer een andere uitzending. We hebben het even moeilijk gehad. Nu gaan we eindelijk weer live. Superleuk. En we hebben nog hier nog één uitzending voor de zomerstop. Maar we gaan nu lekker knallen. Een kind krijgen. Ja, daar komt een hoop bij kijken. Heb ik me laten vertellen trouwens. Kopzorgen, financiële druk, gebrek aan slaap, maar ook veel voldoening. En wanneer jij of je partner zwanger raakt, knaagt er misschien altijd een zorg in je achterhoofd. Gaat mijn kindje gezond zijn? En wat als dat niet zo is? En gelukkig gaat het vaker wel dan niet, zoals het hoort te gaan, en is je kindje gezond. Maar soms, tijdens de zwangerschap of daarna, blijkt er toch iets mis te zijn gegaan, met alle gevolgen van dien. En deze kinderen hebben bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand en of ook een verstandelijke beperking. En 1 op de 30 tot 50 kinderen, heel breed, maar ja, hè, in Nederland heeft een verstandelijke beperking en nog iets vaker een ontwikkelingsachterstand, aldus kinderneurologie.eu. En wat zijn hier de oorzaken van? Hoe is het om hier als ouder mee te maken te hebben? Waar lopen tegenaan? Welke zorgen kunnen zij krijgen? En op deze en andere vragen proberen we antwoord te krijgen in onze 2 uur durende uitzending over ouders met kinderen met meervoudige handicaps. En even om het een beetje simpel te houden, zorgouders. En daarom spreken we vandaag in de uitzending, spreken we dus in de studio Hendrike. Zij is zelf zorgouder. En we spreken in de tweede uur spreken we Saskia van Stichting Mee. We hebben eventueel het feiten en cijfers. En we hebben nog een gedicht. Dus maak je klaar voor een nieuwe kerstverse uitzending van Radio Totaal Normaal.

0: love you. Ja, verliefd zijn op iemands vormen. Oh, ja, ik hoop niet alleen op de vormen van iemand, want dat is wel heel erg oppervlakkig. Maakt niet uit. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En ja, we hebben het vandaag over zorgouders, om het even makkelijk te benoemen. En voor ons zit in de studio, altijd heel leuk, Hendrike. Dit is mijn eigen intro, het is misschien ongemakkelijk voor jou, Hendrike. Maar een vreselijk sterke moeder die voor ons dus zit in de studio is Hendrike. En zij heeft twee kinderen. Jonas van 6 jaar en Annemijn van 3,5 jaar, waarvan haar dochter van 3,5 meervoudig gehandicapt is. En ja, we zijn gewoon heel dankbaar dat ze bij ons, dat zij ons mee wil nemen in een stukje van haar leven en open en eerlijk daarover durft te vertellen. Laat ons ook vooral even weten als je iets niet kwijt wil of iets. En bedankt dat je ons te woord wil zijn, wil staan. We zijn toch wel heel geïnteresseerd in jouw verhaal. Om zo te starten, welkom. En zou je wat over jezelf kwijt willen?
1: Oeh! Ja. Nou, ik ben 42. En ik identificeer me dus nu vooral als moeder van die twee kinderen. Dus als ik mezelf voorstel, dan zou ik dezelfde introductie hebben gegeven als jij.
0: Oké.
1: Dat ik moeder ben van Jonas en van Annemijn.
0: Ja, ja. En dat is waarschijnlijk ook een flinke taak op zichzelf staand.
1: Ja.
0: Jij hoeft je nu niet helemaal uitgebreid hoor, maar
1: ik denk dat elke moeder dat wel zou zeggen.
0: Ja, dat.
1: Ze noemen het niet voor niks de tropenjaren, als je kinderen nog jong zijn.
0: Ja, is dat zo? Och, ja. Nou, heftig. Ja, want ik ben dan ook wel benieuwd, gewoon überhaupt over Jonas en Annemijn. Wat zou je daarover kunnen vertellen? Gewoon, wie zijn ze? Hoe zijn ze? Hoe zou je ze omschrijven?
1: Als hele vrolijke, spontane kinderen. Dus Jonas is 6, die zit in groep 3. En is zorgzaam en zacht en sociaal en moet heel veel lachen. En Annemijn is in haar ontwikkeling dus een beetje anders dan gemiddeld. Maar het is wel een enorme, enthousiaste, vrolijke dame die heel veel lacht. En echt op zoek gaat naar gezelligheid en naar mensen. Dus om een voorbeeld te noemen, ze kan niet praten, maar ze komt met iedereen in contact. Dus ze kijkt je aan, ze gaat naar je toe. Ze maakt non-verbaal wel contact met je. En zelfs toen ze nog niet kon zitten en alleen maar op de rug lag, schoof ze met een helmpje op haar hoofd over de grond en was ze altijd te vinden waar de mensen waren. Dus toen ze naar de medische kinderopvang mocht, zat ze op een groep van 6 kinderen. En ze was verreweg de kleinste en natuurlijk ook een beetje kwetsbaar als je op de grond ligt. Want iedereen loopt en kan zo over je heen struikelen. En toch zocht ze altijd de plek in de ruimte op waar andere kinderen aan het spelen waren. Toen leerde ze op haar billen zitten. En toen schoof ze op haar billen naar iedereen toe.
0: Ja.
1: En dan stak ze zo een handje uit. Zo van, hallo, hier ben ik. Ik wil contact met je. En nu loopt ze.
0: Zo.
1: En dan komt ze naar je toe. En sinds kort kan ze je ook echt aantikken. Zo van, hallo, ik wil aandacht.
0: Ah, kijk.
1: Interacteer met mij. En vooral als je een liedje voor haar zingt, dan gaat ze heel erg stralen. Dat vindt ze echt heel erg leuk. En dat deelt Jonas eigenlijk wel. Want Jonas is ook wel van het zingen en het dansen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat hebben ze allebei.
0: En het sociale hebben ze misschien ook niet van de vreemde.
1: Ik hoop het niet.
0: Ja, even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar al. Eigenlijk is zij ook wel de inspiratie geweest om dit thema eruit te pakken. Want het is toch wel een bijzondere situatie waar je in verkeert. Ik ben ook wel benieuwd waarom je je ja tegen hebt gezegd. Waarom heb je besloten om hier aan mee te doen?
1: Ik heb jou leren kennen bij Kernkracht.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn wij in training gegaan om ervaringsdeskundigen te worden.
0: Mm-hmm.
1: En die training was gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar ik heb het gevoel dat ik eigenlijk ook ervaringsdeskundige aan het worden ben op het gebied van mantelzorg. Of als ouder die mantelzorg verleent. En in die hoedanigheid denk ik dat het belangrijk is dat er meer mensen bekend raken met het onderwerp en waar je mee worstelt.
0: Ja.
1: En Nou, ik heb ook wel een mening over hoe de zorg voor dit soort kinderen geregeld is. Dus ik dacht, misschien is het ook een goede manier om te vertellen waar je tegenaan loopt als je in deze situatie belandt.
0: Ja, nou, dat klinkt ook wel gewoon heel, heel goed. En ik denk, het feit dat je een mening hebt over die dingen, ik denk dat dat niet te voorkomen is. Nee. Dan kan je nog Zwitserland zijn. Dan, ja, want ja, dus in die zin, want hoe is het dan om nu hier zo te zitten? Want je hebt dan wel een duidelijk doel voor ogen van, goh, ik wil dit overbrengen en toch misschien ook wel bijdragen, leveren op mijn eigen manier, zeg maar.
1: Ja.
0: En al is het alleen al met bekendheid of puntjes aanstippelen waar je fouten ziet, dingen fout ziet gaan. Hoe is het om hier nu zo te zitten? Je zei mij al stiekem in de wandelgangen dat je wel een beetje zenuwachtig was.
1: Ja, ik vind het wel spannend. Omdat het is wel, kijk, jij stelt mij nu een vraag en dan moet ik direct antwoord geven. En over een half uur denk ik, oh, ik had dat moeten zeggen. Oh, weet je wel, die spanning zit er bij mij een beetje in. Maar ik vind het niet spannend om te vertellen over mijn kinderen en over ons thuis. Ja. Want ik ben trots op ons.
0: Ah, nice. Ja, nou ja, ik bedoel, het gevoel wat je beschrijft van, goh, ik had nog allemaal dingen willen zeggen, dat heb ik vaker teruggehoord vanuit mensen die geïnterviewd worden. Maar het is ook heel moeilijk om in een korte tijd, vaak bereik je gewoon een heel, heel, heel uitgebreid verhaal. En dat probeer je zo goed mogelijk beeld te geven. En dat is ook überhaupt niet te doen. Het is ook maar een beetje even je vinger of je tong dippen in het water. Wat jouw leven is eigenlijk. En waar je mee te maken hebt. Dus maak je daarvoor ook niet druk om.
1: Nee,
0: we proberen gewoon het uiterste eruit te halen. En
1: en desnoods komt er een deel 2. Wees eerlijk.
0: Ik weet niet of ik daar zin in heb. Maar nee, ja, inderdaad. Als dat,
1: nee,
0: maar dat kan. We hebben wel vaker 2 leuk hoor, dat is geen probleem. Okay. Maar goed, je beschreef net al dat Annemijn eerst eigenlijk op de rug lag. En toen leerde schuiven en toen leerde lopen en steeds meer. Je had haar al een beetje beschreven. En we hadden het dan over, ik benoemde net de letterlijke leeftijd van haar.
1: Ja.
0: En wat ik dan interessant vond, dat jij zei van, ja, de kalenderleeftijd is 3,5. En dat schijnt nogal ingewikkeld in elkaar te zitten, hoe dat bij haar zit, hè?
1: Wat er gebeurt als je kindje een ontwikkelachterstand laat zien, dan is dat zelden homogeen. Dus de kalenderleeftijd is natuurlijk heel makkelijk, dat is te tellen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zoals we allemaal onze leeftijd voorstellen. Wat kan een kindje precies? Op welk ontwikkelingsniveau zit een kindje? Dat zou je de ontwikkelleeftijd kunnen noemen. Dat is zelden, of in ieder geval bij Annemijn zo, dat niet op al haar ontwikkelgebieden even ver is. Dus je laat dus een disharmonisch beeld zien.
0: Mm-hmm.
1: Wat er dan gebruikelijk is dat ze zo'n onderzoek doen en dan zeggen ze, op de verschillende ontwikkelingsgebieden is haar leeftijd ongeveer zo. Dus zo'n onderzoek doen ze meestal pas als een kindje 3 is. Of bij Annemijn is dat voor het eerst gedaan toen ze 3 was. Dan ben je dus 36 maanden. Want over jonge kinderen praten we vaak in maanden in plaats van jaren. En toen hebben ze een onderzoek gedaan en dan kwam er bijvoorbeeld uit dat haar grove motoriek op 11 maanden zat, maar haar taalbegrip zat op 21 maanden. Nou, en zo kijken ze dan eigenlijk meer per ontwikkelingsgebied van, joh, wat laat je zien vergeleken met gezonde kindjes? En zo schatten ze dat een beetje. Maar dat is natuurlijk nog steeds, hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het te meten is.
0: Ja, dat kan. Ja. Dat lijkt me dan ook inderdaad. Want net als bijvoorbeeld, hoe meet je een IQ? Of hoe meet je een...
1: Dat doen ze dus eigenlijk nog niet op deze leeftijd. Er is wel een bepaalde coëfficiënt. Wat een schatting gaat geven over de IQ later.
0: Voor voorspelling.
1: Voorspelling, ja. Maar daar mag je dus daar zijn ze ook heel voorzichtig mee. Hou daar niet te veel aan vast. Omdat we onze zorg zo ingericht hebben Dus bijvoorbeeld naar welke school mag je, dan heeft een school toch een schatting van dat IQ nodig. Dus we testen het allemaal wel. En ondertussen zeggen we, ja, er niet te veel aan vasthouden.
0: Heel voorzichtig.
1: Ja, niet te veel aan vasthouden. Maar om toch de juiste kinderen bij elkaar te kunnen zetten en kinderen de juiste hulp te bieden, we hebben we geen andere manier dan dat. Dus zo komen ze wel met allemaal schattingen om haar dan vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen.
0: Ja, dus het is eigenlijk nodig, maar eigenlijk gewoon nog te vaag om te kunnen bepalen, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk heel, heel lastig. Want wat mankeert zij dan fysiek en
1: snap je vraag? Nou, we hebben geen diagnose voor Annemijn. Mm-hmm. Behalve dan ontwikkelingsachterstand zonder bekende oorzaak.
0: Ja, lekker vaag, ja.
1: Dat schijnt eigenlijk heel vaak te zijn. Kijk, Annemijn heeft vanaf het begin allerlei ontwikkelingsmijlpalen gemist. Dus als een kindje geboren wordt, dan leert het meestal tussen de 6 en 8 weken lachen. En dan kijkt het je aan en dan gaat het lachen. En toen, Annemijn kon ons niet goed aankijken en die heeft de eerste 3 maanden niet gelachen. Dus vanaf het allereerste begin was duidelijk, hey, mijlpalen lopen achter, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: En dan ga je een molen in. Wij zijn tot op de dag van vandaag bij 9 medisch specialisten onder behandeling.
0: Wauw, oké, ja.
1: En dat is dus begonnen bijvoorbeeld bij de oogarts, want misschien kan ze ons wel niet zien en kan ze ons daarom niet aankijken en gaat ze ons niet imiteren en kan ze daarom niet lachen. Nou, daar kan een oogarts vervolgens niks zien. Dan denkt de kinderarts, ze heeft al een ruisje in haar hart. Misschien moeten we ze aan de cardioloog vragen of er misschien een hartafwijking is en is ze gewoon te moe om dingen te leren. Nou, en zo zijn we allerlei specialisten afgegaan en uiteindelijk bij de klinisch geneticus terechtgekomen. Dus als je niet via een specialist een duidelijke diagnose krijgt, denken ze misschien kunnen we het uit het DNA halen. Dus de klinisch geneticus heeft een panel getest waar alles met een ontwikkelingsachterstand in zat. Mm-hmm. Maar daar is niks uitgekomen. Dus wat we nu weten van Annemijn is, we hebben wat losse symptomen. Dus toen we bij de cardioloog waren, zei hij, nou, dat hartruisje is goed, maar ik vind wel iets anders. De hartklep is misvormd en de aorta is veel te wijd. Mm-hmm. Maar dat heeft met haar ontwikkelingsachterstand niks te maken. Nou,
0: ja.
1: En zo zijn we bij verschillende specialisten geweest, waardoor we gezien hebben dat haar bindweefsel soepeler is dan normaal. Haar keel geeft wat slikproblemen, doordat er ook wat los weefsel zit. Maar wat dat in zijn totaliteit is, weten we niet. En de laatste test die gedaan is, is bij de kinderneuroloog. En daar kwam uit dat ze weinig of verminderd hersenweefsel heeft. Dus haar hersenen zijn gewoon letterlijk kleiner dan die van ons. Dus ze heeft minder weefsel om hetzelfde te leren. En dat is voor ons eigenlijk de grootste uitleg voor wat we zien bij haar, want het is globaal in haar hele hersenen aan de hand, niet in een specifiek gebied. Dus de neuroloog zei, nou ja, ik denk dat je hier ook een globaal beeld bij kan verwachten. Dus dat ze globaal achterloopt is eigenlijk wel logisch. Maar waarom ze dat dan heeft, ja, dat weet niemand.
0: Ja, dat is, lijkt me. Hoe is dat voor jou dan, zeg maar, dat je geen, ja, dat je niet weet wat het is?
1: Nou, daar kan ik op verschillende manieren naar kijken. De eerste 2 jaar is dat heel ingewikkeld geweest. Want dan ben je dus ziekenhuis in, ziekenhuis uit, van specialist naar specialist. Je kindje is ontzettend kwetsbaar en je weet niet wat je kunt verwachten. Dus dan zit je echt in enorme onzekerheid. Ja, en je weet gewoon niet wat voor beeld je van de toekomst kan maken. Ik kan bijna niet meer terugvoelen hoe onzeker dat toen was. Voor de huidige situatie heb ik er wat minder last van. Want wat de oorzaak ook zal zijn, als een kindje een ontwikkelingsachterstand heeft, is de behandeling eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is therapie, therapie, therapie, therapie. Of eigenlijk, ik moet beter zeggen, stimuleren. En dat doen wij dan in therapievormen. Maar je stimuleert eigenlijk een kindje om alles wat het wel nog kan leren of wat er stiekem toch nog in zit, om dat eruit te halen. Dus dat is logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. En dan maakt de oorzaak eigenlijk niet uit. De behandeling is altijd hetzelfde. Dus voor de dagelijkse dingen heeft het eigenlijk geen invloed. Totdat je weer gaat kijken naar tot welke zorg heb je toegang. Want dan is een diagnose wel heel makkelijk. Ah. Want dan kan je in de bureaucratie aantonen, mijn kind heeft hulp nodig. Want mijn kind heeft dit. Dus in de bureaucratie is het lastig als je geen duidelijke oorzaak hebt. Kijk, en naarmate ze ouder wordt, het verschil tussen haar en leeftijdsgenoten neemt steeds meer toe. Hè? Dus het verschil tussen een babytje dat met 6 weken lacht en dat niet lacht, dat heeft evenveel voeding en luiers en dat soort dingen nodig. Maar naarmate haar achterstand alsmaar groter wordt, wordt het verschil met gewone kinderen natuurlijk wel duidelijker. Dus voor sommige bureaucratische dingen lukt het ons zonder diagnose ook wel. Omdat je gewoon kan aantonen, ja, ze is 3,5, maar ze praat niet. Ja. Om maar iets te noemen. Onze bureaucratie is er eigenlijk wel. Het is makkelijker als je wel een diagnose hebt.
0: Het is misschien ook meer vergoedingen ook en zo misschien.
1: Juist.
0: Want ik denk dat je hebt waarschijnlijk een bewijs van dat ze minder hersenweefsel heeft. Maar binnen wat valt dat dan? Dat weten zij dan zelf ook niet. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. En daar gaan we straks zeker nog op terugkomen. Op dat hele, hoe je dat hele pad moet bewandelen.
1: Ja, dat is goed.
0: Daarom spreken we natuurlijk ook Stichting Mee, die daar ook in meehelpt. We gaan zo'n nummertje luisteren. Maar ik wil wel even, voordat we dat doen, ben ik dan wel benieuwd van, hoe denk je dat het ontstaan is? Heb je een idee hoe dat dan?
1: Wat ik net vertelde is dus dat als je een kindje ontwikkelachterstand heeft, dat je dan dus zo'n batterij aan testen krijgt. En bij ons is er ook sprake van dat Annemijn wat je noemt een slechte start heeft gehad. Mm-hmm. Dus ik heb tijdens de zwangerschap een aantal complicaties gehad, waardoor Annemijn minder goed kon groeien. Dus ze is heel klein geboren. En ook de bevalling zelf is niet niet heel fijn verlopen. Er zijn in het ziekenhuis een paar dingen en niet helemaal goed gegaan. Dus Annemijn is met een ademstop geboren. Dus ze ademde niet toen ze werd geboren en moest gelijk beademd worden. Alle interventies hielpen niet, dus ze zijn gaan intuberen. Het Groene Hart Ziekenhuis is niet gespecialiseerd in zulke hele kleine babytjes. Dus ze hebben hun best gedaan, maar ze moest met de ambulance naar de neonatale intensive care van het LMC. Daar hebben ze er pas kunnen stabiliseren. Maar toen was ze eigenlijk al wel, tegen de tijd dat ze daar aankwam, was ze al buiten het window om nog interventies te doen om hersenschade te voorkomen. Wat we dus niet weten is of ze tijdens de ontwikkeling en tijdens de geboorte ook schade heeft opgelopen.
0: Ja, ja.
1: Of dat ze gewoon een syndroom heeft dat we niet kennen. Of misschien wel een combinatie van beide.
0: Ja.
1: Daar zullen we ook, denk ik, nooit antwoord op krijgen. Wat de klinisch geneticus bijvoorbeeld wel gezegd heeft, is kom over een aantal jaar nog eens terug. Dan is het beeld duidelijker. Dan kennen we steeds meer van haar. Dan zijn er veel meer testen geweest. En dan zijn er misschien ook nieuwe genetische tests mogelijk.
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen we misschien wel de mutatie herkennen of in ieder geval identificeren. Want de klinisch geneticus heeft mij toen uitgelegd dat soms is het een mutatie, daar hoort gewoon echt een syndroom bij en dat kennen we.
0: Uh-huh.
1: En dan heb je vaak nog een heel spectrum hoor. Dus met alleen de diagnose van een syndroom ben je er meestal ook nog niet. Dan zien we een mutatie in een gen dat we kennen. Dus dan weten we niet, oh, daar hoort altijd dit beeld bij. Maar we weten wel, dit gen is heel belangrijk. Dus als daar iets mis in is, kunnen we voorstellen dat er in de ontwikkeling ook dingen. En soms zien we niks.
0: Ja.
1: Of zien we wel een mutatie, maar hebben we echt geen idee waarom.
0: In dit geval hebben ze niks gevonden.
1: Nee,
0: toch
1: nog
0: ook
1: niks.
0: Geen afwijking in de mutatie van wat een syndroom zou kunnen veroorzaken. Die we misschien nog niet kennen, maar gewoon echt niks.
1: Nee, en soms denk ik, het moet gewoon die slechte start van Annemijn geweest zijn. Want er is zoveel gebeurd. Maar dan denk ik, zuurstoftekort, daar krijg je geen verwijde orta van.
0: Nee,
1: of voortanden te veel. Of, ja. Nou ja, dus dan denk ik, nee, het zal vast toch iets zijn wat misschien al in de DNA... Nou,
0: ja.
1: Maar in mijn huidige levensfase en in de huidige ontwikkeling van Annemijn speelt het dus even geen rol waar het vandaan komt.
0: Nee, het gaat vooral om de zorg die je zoveel mogelijk proberen te krijgen die ze nodig heeft. Om te kijken wat ze allemaal kan en hoe vroeg je daarmee begint, zal het waarschijnlijk ook heel belangrijk zijn. Daar gaan we zo ook nog even op terug.
1: Heel
0: we gaan
1: goed.
0: Even nu een muziekje luisteren.
1: Muziek.
0: En even voordat we naar de muziek gaan. Het is wel, ik herken ook wel gewoon hoe heftig het moet zijn geweest voor je om in die periode zo onzeker te zijn tijdens de bevalling en alles daarna tot aan waar je dan eigenlijk al weet dat er gewoon schade is omdat niet de juiste zorg er op dat moment is en dat is gewoon heel zuur en ik wil dat wel even benoemd hebben van dat ja ik kan me dat ook echt wel voorstellen en ja we zitten ook met de tijd dus ik kan
1: niet
0: stilstaan maar
1: goed.
0: We gaan straks gewoon even kijken wat waar je verder tegenaan loopt en hoe dat proces allemaal gaat en wat we nog kunnen verwachten en waar de zilveren linings ook zitten.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Tot zo.

0: ja, we hebben elkaar gewoon soms nodig. En ja, soms hebben we elkaar wat meer nodig dan andere keren. En zeker in het geval van kinderen. En om op het thema terug te komen, we hebben het vandaag over zorgouders. En je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we zitten in het interview met Hendrike. Zij is zelf zorgouder van ze heeft een zoontje en is zorgouder ook van Annemijn, die meervoudig handicap heeft en achterstand. Hoe noemen we dat? Een
1: algehele achterstand. Ja. Ontwikkelingsachterstand.
0: Ontwikkelingsachterstand, inderdaad. Zowel fysiek als mentaal. Ja. Ze legde net ook al uit hoe zij is. Ook gewoon hoe zij straalt terwijl ze vertelt over de dochtertje. Is echt heel mooi om te zien.
1: Dankjewel.
0: Ja, ze heeft een beetje beschreven dat eigenlijk de vraag is wat de oorzaak is geweest. Het komt van alle kanten. Kan het komen. Heeft ook in de eerste paar jaren heel erg tegen de muur aangelopen van wat moet ik nou, waar moet ik heen, wat. En dat is natuurlijk ontzettend zwaar, want je hebt natuurlijk al de zorg en zoveel onduidelijkheid voor je dochter. En uiteindelijk is nu in ieder geval het stukje stimuleren is duidelijk. En, maar een ding wat heel erg naar voren kwam, wat je misschien niet bedenkt als je er op een afstand naar kijkt, is dus dat hele bureaucratische verhaal.
1: Ja.
0: Ja, nou mag je. Brand maar los. Ik ga nu gewoon stil zijn. Ik heb 20 minuten. Ja,
1: Nee.
0: Er schijnt best wel wat best wel romslomp omheen te zitten. En als ouder is dat heel moeilijk navigeren, had ik begrepen.
1: Ja.
0: Kan je dat wat meer
1: nou, dat vind ik dat je dat mooi, mooi zegt. Wat er gebeurt is dat je een nieuwe wereld leert kennen. De wereld van de jeugdzorg. Ja, die kende ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet letterlijk zoeken van wat heeft mijn kind nodig en hoe regel ik dat? En bij Annemijn begon dat we vanaf 3 maanden, dat ze 3 maanden oud was, zijn we dus met logopedie en fysiotherapie begonnen. Dat komt dan nog via het ziekenhuis. Hoe moet ik dat goed zeggen? Er wordt van alles ingevlogen. Maar dat is ook zorgverzwarend. Dus kijk, mijn dochtertje kon niet goed slikken. En dat heb je wel nodig om goed te kunnen drinken. En drinken heb je nodig om in leven te blijven. Dus logopedie is letterlijk van levensbelang.
0: Ja.
1: Maar met je kindje van 3 maanden naar logopedie is niet je kindje daar naartoe brengen. Die doet oefeningen met de logopedist en je fietst weer naar huis. Nee, de logopedist leert dingen die jij met je kindje moet doen. Elke dag in de week, meerdere keren per dag.

0: En ik vond dat behalve dat je je dus te wurmen hebt in de agenda's van die hulpverleners. Want ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik kan op maandagochtend. Kom dan maar langs. Want op deze hele jonge leeftijd komen hulpverleners vaak nog wel aan huis. Dat is eigenlijk heel luxe. Maar die hebben vaak 1 dag in de week waarin ze huisbezoeken kunnen doen. Dus nou, en zo ben je vanaf.
1: Je wordt geleefd
0: Ja, je
1: eigenlijk.
0: wordt geleefd. Ja, zeker als je dan dus ook nog heel vaak het ziekenhuis in en uit. En wat ik de eerste paar jaar. Of ja, wat bij ons in ons gezin heel zwaar was, is dat Annemijn dus heel slecht dronk. En daardoor ook maar geen inhaalgroei liet zien. Ja, wij zijn zoveel met die voeding bezig geweest. Iedere milliliter geteld. En dan spuugde ze meerdere keren per dag alles weer uit. En spugen is niet alleen een hele nare ervaring, maar je bent daarna ook de hele boel aan het schoonmaken. En dan denk je, oh nee, en nu zijn alle calorieën weer weg. En spugen blijkt dus iets in de medische wereld ontzettend complex. Want moet je daar nou voor zijn bij de logopedist? Of moet je daar nou voor zijn bij de diëtist? Of moet je daar nou voor zijn bij de maag-darm-leverarts? Of moet de kinderarts dat eigenlijk doen? Of eigenlijk heb je zoveel disciplines die er iets over kunnen zeggen, maar niemand heeft echt een oplossing.
1: Nee, je weet ook niet waar het dan vandaan komt. Dus je moet het eigenlijk allemaal afgaan om erachter te komen bij wie je goed zit.
0: Ja,
1: En dan ben je elke keer een maand verder waarschijnlijk
0: ja,
1: op
0: en.
1: zoek geweest.
0: Niemand heeft een echte oplossing, want het is ook complex. Spugende kindjes. En eigenlijk komt er pas een medische interventie op het moment dat kinderen alleen nog maar afvallen. Want dan wordt er gewoon grof geschud
1: Ja,
0: zonder
1: maar ja,
0: voeding.
1: als ze niet drinken, dan is dat toch ook al
0: Ja.
1: genoeg reden om te zeggen, we laten we even aan alle alarmbellen gaan trekken
0: Jawel, dus
1: natuurlijk.
0: het wordt wel gemonitord, maar. En iedereen zegt ook: oh, wat is dit lastig, oh, wat is dit vervelend. Dus wat er bij ons is gebeurd, is dat Annemijn, toen ze 10 maanden oud was, kreeg ze een infectie. En toen is ze helemaal gestopt met drinken. Ja, we gaan het even zo complex, maar ik ga even alle details erover vertellen.
1: Ja, dat is
0: Het
1: belangrijk.
0: was in het najaar, dan ligt, toen was er nog geen RS-vaccinatie. Dus het hele ziekenhuis lag vol met RS-kindjes. Dus we moesten elke dag naar de huisarts om te kijken of Annemijn al voldoende uitgedroogd was om met spoed opgenomen te worden in het ziekenhuis. Om daar de sonde te kunnen
1: Dus je
0: krijgen
1: moest
0: voor de
1: wachten tot ze
0: sondevoeding.
1: genoeg was uitgedroogd. Wat
0: Ja.
1: is dat heftig, zeg.
0: Ja, en sinds dus toen Annemijn 3 maanden was, of 10 maanden, excuus, zijn we overgestapt op sondevoeding. Ja, dat krijgt ze nu nog steeds. Dus van de 1000 calorieën die ze op een dag binnenkrijgt, komen er 750 via de sonde.
1: Ja.
0: Maar je hoort het, ze krijgt dus ook oraal calorieën binnen. Maar dan zijn we dus ook 3 jaar verder.
1: Ja.
0: Ja, dat soort dingen waren zwaar. Dat je dus met vragen zit die niet precies passen bij één hulpverlener. En dat de hulpverleners, die helpen je echt. Maar ze zorgen ook wel voor je. Maar het is wel taakverzwarend. Dus
1: Ja.
0: ja, ik kan natuurlijk niet de oefeningen doen met mijn kindje. Maar het is niet dat zo'n hulpverlener iets verlicht.
1: Ja.
0: Dus in het begin ben je vooral je weg in het medische aan het zoeken. En word je dus geleefd. En dan raakt je zwangerschapsverlof op. Ja, blijven die afspraken wel doorgaan en blijft je kind 24 uur zorg nodig hebben. En dan moet je dus je ziek melden op je werk. Want een zorgintensief kindje kun je niet bij een gemiddelde kinderopvang afgeven.
1: En heb je een soort van iets van thuiszorg of zo? Iets dat er iemand
0: Ja.
1: langskomt die gespecialiseerd is in, ja, ik weet niet hoe je
0: Ja,
1: dat dan
0: een hele
1: noemt,
0: goede
1: in
0: vraag.
1: mensen, kinderen
0: Ja,
1: met een
0: ja, ja. Er
1: achterstand.
0: bestaat letterlijk
1: Ja.
0: kinderthuiszorg. Ja, dus kinderthuiszorg is bij ons in ons leven gekomen toen Annemijn de sondevoeding kreeg. Want de verpleegkundige van kinderthuiszorg plaatsen de zondes. Dus een neuszonde gaat letterlijk door je neus, zo door je keel, zo je maag in.
1: Ja.
0: En die plak je op het gezicht van je kindje.
1: Ja.
0: En die moet elke 6 weken vervangen worden. Maar wij haalden eigenlijk de 6 weken nooit,

0: Want voor die tijd had Anne mij hem alweer een keer uitgespuugd. En dan moest er weer een verpleegkundige langskomen om hem te plaatsen. Dus kinderthuiszorg komt thuis om echt medische handelingen te verrichten die je als moeder zelf niet kunt doen.
1: Ja.
0: En ja, in mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik een ontzettend prachtig mooi netwerk heb die mijn mantelzorgers zijn geworden. Dus ik kon dit doen omdat ik bij mijn ouders inwoonde. Dus ik ben met Annemijn bij mijn en Jonas. Eigenlijk al voor de bevalling van Annemijn ben ik met Jonas bij mijn ouders gaan wonen. En zij hebben me in alles ondersteund.
1: Ja, en dat is fantastisch dat dat natuurlijk kan.
0: Ja.
1: Maar als ik dan hoor van, eigenlijk is het 24 uur zorg. Je krijgt de kinderthuiszorg en dat gaat echt om de medische ingrepen.
0: Ja.
1: In hoeverre is er dan een stukje zorg wat over nog steeds voor professionals kan overgenomen worden? Zoals dus bijvoorbeeld die oefeningen doen. Die zijn maar echt puur dat intensieve, want
0: ja,
1: ik begrijp dat je er alles voor over hebt als ik dat allemaal zo hoor. En, en de rest van jouw familie ook. Maar er komt ook een stukje. Hoe lang hou je dat vol als dat, als je jezelf volledig moet wegcijferen?
0: Ja.
1: Want je wil het beste doen. En dat, ze verdient ook het beste. Maar als jij daar 24 uur per dag oefeningen mee moet doen. Wanneer moet jij eten? Wanneer moet jij slapen? Wanneer kan je een keertje naar de bios?
0: Ja.
1: Even unwinden. Zodat je ook vriendelijk en het geduld op kan brengen. Om te praten met iemand waar je weer voor de 20ste keer jezelf moet gaan verantwoorden.
0: Ja.
1: Is er iets van zorg voor dat tussenstuk? Zeg maar? Van, want zelfs met je ouders erbij lijkt het me nog steeds heel
0: mooie vraag. Nou, daar hebben we onze weg ook in weten te vinden. Ik ken inmiddels het woord respijtzorg.
1: Ja.
0: Nee, kijk, toen wij met z'n allen op het punt stonden. Toen wij op het punt stonden om ook stuk voor stuk om te vallen. Hè, toen is mijn moeder zo slim geweest om een mantelzorgmakelaar in te schakelen.
1: Klinkt mooi.
0: En zij mocht van de verzekering 3 uur lang bij de hulp inschakelen van een mantelzorgmakelaar.
1: Per
0: jaar.
1: Sorry. Ja, dat is de makelaar, niet al regels.
0: Nee, precies. En die helpt je dan de sociale kaart uit te pluizen. Nou, en een van de allereerste dingen die ze zei is, er is hier in Gouda een mantelzorgregeling. Je kunt korting krijgen op huishoudelijke hulp als je geregistreerd staat als mantelzorger. Dus dat was het eerste advies. Daarna zei ze, er bestaat respijtzorg en dat betekent dat je als je mantelzorger bent, maar het gaat met jou even niet goed, dan mag je, dan kun je daar hulp bij vragen. Bij bijvoorbeeld een organisatie als Saar aan Huis.
1: Mm-hmm.
0: En dat zit vaak in een aanvullende verzekeringspakket. En dat bleek ik in mijn verzekeringspakket te hebben. Dus zij heeft mij toen geholpen met het aanvragen van een paar uur in de week voor 3 maanden Saar aan Huis. En dat kan dus iemand zijn die gewoon letterlijk in je huis helpt. Dus dat is iets wat we ontdekt hebben.
1: Is dat dan, gaat het dan om de zorg van het kind waarin
0: geholpen
1: wordt?
0: Nou, dat wisselt. Dat bespreek je met, dus in ons geval.
1: Dus je hebt dan huishoudelijke hulp kan je krijgen.
0: Ja.
1: En dan daarnaast heb je de medische professional.
0: Ja.
1: En dan komt hier dan nog iets bij, zeg maar.
0: Dus dus respijtzorg kan zijn dat je dus inderdaad zou vragen van, nou, wil jij die oefeningen doen? Hè? Wie kan dat? goed, wordt nu een beetje onduidelijk. Maar laat ik het zo zeggen, in mijn geval hebben we ik moet even iets duidelijker zijn. Het heeft lang geduurd voordat we hulp konden vinden. Dus tegen de tijd dat wij dit concept respijtzorg hadden gevonden, woonde ik weer deels met mijn kinderen thuis. En wij hadden een geweldige Saar. En die kwam dan 2 avonden in de week bij ons eten. En dat hield eigenlijk in, zij paste op Annemijn, ik ging Jonas halen van de BSO. Zij begon alvast met koken. Zij hielp mij dat iedereen wat at. We aten gezond, want zij had nog de hersencapaciteit om met meerdere pannen gezonde dingen te koken.
1: Ja, ja, ja. En de energie vooral, ik denk niet hersencapaciteit.
0: Yes. Ja. Ja. En, ja, maar ik had echt nergens geen hersencapaciteit meer voor.
1: Nou, maar en, het was uitputten, ja, het is niet te gaan hersencapaciteit. Het klinkt zo...
0: Ja, uitgeput, ja. En... en zorgde, als we dan allemaal wat hadden gegeten en Annemijn had er zonder voeding gehad, dan kon ik vast beginnen met Jonas naar bed te brengen en dan ging zij alvast afruimen en de vaatwasser inruimen. En dan had ik dus en iemand gehad om tegenaan te kletsen. Ik had iemand gehad die me in de praktische dingen hielp. En iemand die een medevolwassene gewoon in de ruimte, dat hielp mij heel erg in mijn eigen emotieregulatie.
1: Ja.
0: En dan ging ze om 8 uur naar huis. En dan was alles al klaar. In plaats van dat ik achter elkaar door Jonas wat te eten, Annemijn wat te eten, Annemijn naar bed, Jonas naar bed. Tegen de tijd dat hij sliep, en dan moest ik nog beneden alles in de vaatwasser zetten. En
1: opruimen.
0: Nou, dat heeft mij heel veel geholpen.
1: Ja.
0: Gewoon iemand die 2 avonden in de week dit soort dingen met mij deed. En dan kon ik de volgende ochtend weer om 6 uur op, zodat ik met Annemijn Jonas op tijd op school kreeg enzovoort.
1: Ja. Wauw, want ik wil, je hebt behoorlijk, nou ja, behoorlijk wat zorg. Klinkt nog steeds als bijna te weinig zorg nog steeds.
0: Ja.
1: Want het is gewoon iets wat zo zwaar is, weet je wel. Ja. En hoe zorg je dan voor jezelf? Hoe zorg je dat je...
0: Niet?
1: Dat je het zelf aan kan, maar ook dat je... Heb je ruimte, kan je ruimte voor jezelf creëren om ook even een momentje voor jezelf te pakken? Of even...
0: Dit is echt heel lang mijn hulpvraag geweest. En daar kwam ook bij dat ik heel graag echt ook weer wilde herstellen. Dus de ervaringen waren
1: zo... In welke zin herstellen?
0: Ja, de ervaringen waren zo traumatisch geweest dat ik ook gewoon graag in therapie wilde.
1: Ja.
0: Maar de therapeut had gezegd, we kunnen pas aan traumabehandeling beginnen als je voldoende rust kunt nemen om traumatherapie op te vangen. Dus ik ben heel lang bij de gemeente in een traject geweest van, kunnen we een plek vinden waar Annemijn naartoe kan, zoals een kinderopvang, zodat daar goed voor haar gezorgd wordt en ik de ruimte krijg om in therapie te gaan en aan mijn eigen herstel te werken, zodat ik ook mijn ouders steeds meer kan ontlasten. Ja. Dat is eigenlijk, dus ik ben begonnen met, ik heb net op je vraag allemaal antwoorden gegeven van oplossingen die we aan het eind van die zoektocht gevonden hebben. Maar we begonnen eigenlijk met deze vraag. En dan zijn we van de stevige ouderschapverpleegkundige van het CJG doorgestuurd naar het sociaal team. En van het sociaal team naar de jeugdconsulent. En van de jeugdconsulent naar de jeugdregisseur. Maar niemand wist een plek waar Annemijn overdag naartoe kon. En uiteindelijk hebben we een tip gekregen via het revalidatiecentrum. En toen Annemijn bijna 2 was, is ze aangenomen op een verpleegkundig kinderdagverblijf in Capelle aan de IJssel.
1: Ja,
0: en daar is ze gestart met 1 en dat is uitgebreid uiteindelijk naar 3 dagen in de week. En dat gaf voor het eerst ademruimte.
1: Ja, dat heeft lang geduurd.
0: Ja.
1: Ja, en het zal ondanks alles wat op zijn plaats is ook wel gewoon... continu zwaar zijn. Hoe zie jij dan toekomst voor je? Want in de zin van, hoe is de voorspelling dat haar ontwikkeling gaat zijn? Hoe gaat wat is zeg maar het max haalbaar? Is dat überhaupt al duidelijk? Ja. En hoe ga je dat naar beginnen?
0: Nu is eigenlijk het cirkeltje wel weer rond. Want jij vroeg aan mij, hoe is het als je geen diagnose hebt? In de ideale wereld zou ik het geweldig vinden als iemand mij nu kon vertellen, dit is het eindstadium van Annemijn. Ga je daar nu maar alvast mentaal en praktisch op voorbereiden. Dit gaat ze in de toekomst. Dit gaat ze wel kunnen, dit niet. Deze woonvorm heb je nodig. Want dan kan je het in 1 keer verwerken. En nu ben je stap voor stap aan het ontdekken. Wat kan ze wel, wat kan ze niet. En is het echt bijna een chronisch proces van accepteren.
1: Ja, in kleine stapjes elke keer.
0: Ja, ja. En soms valt het mee. Dan ontwikkelt ze iets wat we niet hadden zien aankomen. En dan eten we taart. En soms valt iets tegen. Voor nu zitten we in een positieve flow. Annemijn is tot ontwikkeling gekomen. De therapieën zijn bij haar erg aangeslagen. Dus het voorbeeld wat ik gaf, dat ze schuivend op de rug begon, toen op de billen schuivend en nu kan lopen. Op alle ontwikkelingsgebieden laat ze vooruitgang zien. Bij de ene meer dan bij de ander, maar ze is in alles nu aan het ontwikkelen. Dus wij vieren nu heel veel feest.
1: Ja, prachtig.
0: Mijn persoonlijke wens is dat ze leert praten. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat lijkt me in de communicatie, in de opvoeding heel helpend. En ik gun haar ook dat ze zich woordelijk kan uiten. Want dat scheelt denk ik veel frustratie later en misschien ook onbegrepen gedrag. Maar ik hou me in ieder geval vast aan het idee dat ze nooit zelfstandig zal zijn. Dus dat ze altijd iemand nodig heeft die haar praktische en financiële en juridische zaken en zo zal moeten regelen. Dus dat we niet die fase komen dat je kindje zelfstandig wordt. Hè? Nee. Dus dat je als ouder een volwassen relatie krijgt met je kind en je kind zijn eigen weg gaat. Ik denk dat ik heel lang voor Annemijn zal zorgen en dat daarna, als ik kom te overlijden, de zorg door iemand anders overgenomen zal worden. Dat is wel waar ik nu rekening mee hou.
1: Ja. Ja, dat is ook een flink proces. Want ik bedoel, je gaat niet gelijk van kunnen zorgen tot aan dat je ineens dood bent.
0: Nee.
1: Er zit natuurlijk ook nog een stuk tussen waarin dat misschien ook steeds moeilijker is. En je ouders vallen misschien op een gegeven moment al voor die tijd weg. Dat zijn ook natuurlijk dingen om rekening mee te houden. Ik denk dus, ik bedoel, het is al overweldigend om eigenlijk maar een fractie te horen van dit geheel. En het hele plaatje is nog veel complexer dan dit, dat weet ik zeker. Als laatste dan, ik bedoel, dingen zijn onduidelijk, maar ja, je moet dus eigenlijk rekening houden met al het onduidelijke. En ik ben heel blij voor je dat dingen wat positiever zijn. Ja, ik ben ook blij dat je redelijk een weg hebt gevonden. In ieder geval gemiddeld een beetje zorg, in ieder geval om je lichtelijk te helpen en traumaverwerking te doen en zo. We hebben natuurlijk aan jou gevraagd van, want het is een hele hoop geregel en gedoe als je al je handen vol hebt aan de letterlijke verzorging van en de emotionele stukken ervan.
0: Ja.
1: Daarin was Stichting Mee dan zeg maar een uitschieter. Wat heeft die op? Want die daar bezig is kort bij.
0: Ja.
1: Want we gaan nu natuurlijk interviewen. Dus je hoeft niet helemaal uit te leggen wat ze doen.
0: Nee.
1: Maar wat is?
0: Ja,
1: hoe
0: want
1: heeft dat?
0: Kijk, waar we het. Ik heb nu voorbeelden genoemd van waar we naar gezocht hebben en wat we gevonden hebben. Waar we het nog niet echt over gehad hebben is hoe zwaar het proces van dat zoeken is. Dus ja, iets duurde lang. Bijvoorbeeld, we hebben er 1,5 jaar over gedaan om een medische kinderopvang te vinden. Maar wat ik het allermoeilijkste vind is dat ik bij 100 verschillende loketten moet zijn voor alle verschillende stukjes zorg die Annemijn nodig heeft. Bij al die loketten weer een dossier moet opbouwen. Bij al die loketten mijn hele hebben en houden op tafel moet leggen.
1: Ja.
0: En eigenlijk constant advocaat moet spelen van mijn dochter waarom ze iets nodig heeft. En als je het dan krijgt, heb je daarna met de schaarste te maken. Dus vooral wachtlijsten en dat soort dingen. En dat is me zo zwaar gevallen. En dat valt me nog steeds elke dag zwaar. Hoeveel werk het kost om er iets te krijgen, een hulpmiddel of een hulpverlener. En ik snap dat we met schaarste te maken hebben en dat we daar dus systemen voor bedacht hebben. Maar het huidige systeem is echt heel confronterend en heel energieslurpend. Dus je moet constant regie nemen, maar je hebt uiteindelijk geen regie. Want je bent afhankelijk van wie er op dat moment tegenover je zit en hoeveel middelen die dan nog heeft. Waarom ging ik dit ook alweer vertellen?
1: Het gaat erom wat de rol van Stichting Mee is.
0: En Stichting Mee is een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dus bij al die processen dat je dat gaat aanvragen, kunnen zij naast je komen staan.
1: Ja. En dat is
0: had ik dat eerder geweten.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook wel eigenlijk een beetje de conclusie van als je de juiste weg weet, ja. Als je in zou stappen wetende wat je weet, zou al heel veel zorgen bespaard zijn. Je zou bijna als ervaringsdeskundige voor hun moeten gaan werken. Omdat je ook alle toeters en bellen eromheen weet. Ja. We zitten alweer aan de tijd. Ja. Ik kan daar niks aan doen.
0: Het is echt tijd voor muziek ook.
1: Ja, iedereen moet even ontspannen weer, denk ik. We gaan ook gewoon de tweede uur en zo. Ik sluit gelijk even dit uur af. In ieder geval heel erg bedankt voor je toelichting. Blijf ik gewoon zitten als jij straks aan wil sluiten bij mij. Als zij wat zeggen en dan zeggen, ja, daar klopt helemaal niks van. Ja. Of ben ik het wel mee eens. Kan je gewoon lekker met ons meedoen. We zetten jou gewoon als extra sidekick neer.
0: Ja, is goed.
1: En nou, tot tweede uur. Ruim het dan normaal. En lekker muziekje. Tussenstukje. En dan gaan we in de tweede uur stichting mee. En nog wat feitjes en een gedichtje doen. Dus blijf vooral luisteren. Radio Totaal Normaal.

like the grapes on the vine. Keep on hanging on.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 om behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: de taal. Niks is te gek, maar totaal normaal. Jawel, jawel. Het tweede uur van Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben elke keer weer een thema. En dat is deze week niet anders. We hebben het vandaag over zorgouder zijn. En specifiek eigenlijk zorgouder zijn met eigenlijk complexe problematieken van de kind. Het kind. We hebben net in het vorige uur hebben we Hendrieke gesproken. Zij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Die kan eventueel wat vinden van dingen en zo.
1: Zeker.
0: En, dat doet ze ook wel. En ik hoop dat ze af en toe haar mond dan ook gewoon open trekt om gewoon lekker te roepen. Naast mij zit nog steeds Bilal. Mm-hmm. Ja, die zit bij ons ook gezellig in de studio. En ik ben Marcia. En we hebben dus in het eerste uur Hendrieke gehad. En in dit uur, wat gaan we doen? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Wij gaan spreken met, als ik mijn blaadjes even goed heb, Saskia van Stichting Mee. En zoals Hendrieke al zei, die heeft uiteindelijk na een hele rondflomp Stichting Mee gevonden. En dat is een die probeert je een beetje door de bureaucratische geneuzel op praktische zin. Het is een cliëntondersteuner. Die gaat ons te woord staan. We zijn heel benieuwd wat die allemaal kunnen betekenen voor mensen. En daarnaast hebben we, als we tijd hebben, nog feitjes en een gedicht. Dus blijf vooral luisteren. Het tweede uur Totaal Normaal.

0: Ja, dance like nobody's watching, dancing in the dark. Wij voorzien jullie, luisteraar, met Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over zorgouder zijn, om het even makkelijk te houden. En we zitten in het tweede uur en een van de plekken waar je dus als zorgouder heen kan gaan, om door de praktische en bureaucratische brei te navigeren, is Stichting Mee. En zij zijn de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning, gericht op mensen met een beperking en hun netwerk. Dit doen ze bijvoorbeeld met het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. En daarnaast bieden ze bijvoorbeeld ook trainingen aan voor professionals en organisaties. En aan de lijn, als we een beetje mazzel hebben, ik dacht al iets te horen, Saskia. En zij werkt voor Stichting Mee en die kan ons er vast veel meer over vertellen. Welkom in de uitzending, Saskia.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Nou, graag gedaan. Ja, je hebt al heel hoop verteld, dus ik ben benieuwd wat ik nog kan aanvullen.
0: Ik denk dat we daar wel uitkomen, hoor. Want we hebben dan een naam gekregen, maar eerlijk gezegd weet ik niet wat uw rol is binnen Stichting Mee.
1: Nou, ik ben onafhankelijk cliëntondersteuner. Ik ben wel vooral gericht op volwassenen, dus vanuit de WMO. En ik heb ook een aantal collega's die werken voor de WLZ en vanuit de jeugdwet.
0: Ja. Oké, dat was het. Nou, dus de onafhankelijke cliëntondersteuner, dan weten we dat. Ja. Dat is wel heel erg handig. Stichting Mee is dus best wel heel groot. Het heeft dan ook een locatie in Gouda. Bent u dan ook van Gouda of een andere afdeling?
1: Ja, we hebben Mee Nederland. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie. En die bieden zelf geen zorg en ondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar iedere regio in Nederland heeft zijn eigen Mee. En wij zijn Mee Plus en wij opereren in Midden-Holland. Dus dat is Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
0: Dat heet Mee Plus, heet dat?
1: Mee Plus.
0: Dus het is een soort een naam die gebruikt wordt voor verschillende functies. En hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, even kijken. Nou moet ik dat eventjes natuurlijk goed kunnen gaan vertellen. Mee is opgericht heel lang geleden. Dat was toen inderdaad één hele grote landelijke organisatie. En die is uiteindelijk opgesplitst in verschillende werkmaatschappijen. En die verschillen per regio. Dus regio Noord-Nederland heeft een eigen Mee-organisatie. Daar hebben wij vanuit Mee Plus eigenlijk niks mee te maken. Wij kunnen wel, als iemand gaat verhuizen bijvoorbeeld van Gouda naar Groningen, kunnen wij wel contact opnemen met Mee Groningen van joh, hoe werkt dat bij jullie? Zodat we de procedures van hun alvast wel wat kunnen uitleggen aan mensen die daar dan naartoe gaan verhuizen.
0: Oké, dus het werkt samen, maar zeg maar ook wel weer een beetje los van elkaar.
1: Ja, we zijn eigenlijk allemaal losse organisaties.
0: Dat heb ik niet eerder meegemaakt in een organisatiesamenstelling, zeg maar. Heeft u trouwens de uitzending meegeluisterd of niet?
1: Dat is misschien... Ja, een stukje van de moeder net, het laatste stukje over haar dochter Annemijn, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
1: En het weerwar van...
0: Ze zit hier ook nog in de studio.
2: Ja, hoi.
0: Zij zit nu met dit interview mee te luisteren. Ik ben dan wel benieuwd van binnenin Mee Plus. Waarom is dat zo nodig? Wat is er aan de hand? We hebben natuurlijk al een stukje van haar, Hendrike meegekregen van waar ze allemaal tegenaan liep. En met welk idee zijn jullie dan opgericht?
1: Ja, nou, wij zijn ooit, is Mee inderdaad opgericht om mensen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij. Dat is heel lang geleden. En ondertussen zijn wij Mee Plus. En ja, door onafhankelijk cliëntondersteuning te bieden, dat is ook een verplichting vanuit de overheid richting gemeentes overigens. Iedere gemeente is verplicht om een OCO aan te bieden, omdat het zorglandschap heel erg ingewikkeld is. En iedere casus heeft weer zijn eigen hulpvragen en passende zorg nodig. Dus het is ook wel echt een stukje maatwerk wat we bieden per kind of per volwassene. Van ja, wat is je hulpvraag en wat is daarmee het best passend bij?
0: Ja, ja, en u zegt ook...
1: En dat is gewoon heel ingewikkeld als je zelf in de zorg zit of zorgbehoeftig bent of hulpvragen hebt. Er zijn er zoveel loketten dat je eigenlijk daar niet meer echt goed wijs uit kunt worden. De aanvragen kunnen ook wel wat ingewikkeld zijn bij gemeentes en andere instanties. En het is fijn als er iemand meekijkt, meedenkt, welke richting je het beste op kunt lopen. En ja, dat er wat gerichter meegekeken kan worden.
0: Ja.
2: Ja, als ik daar als ervaringsdeskundige dan over mee mag praten. Ja. Kijk, vroeger dacht ik, oh, ik heb een hulpmiddel nodig voor mijn dochtertje. Bijvoorbeeld een douchestoel. Dat moet ik aanvragen bij de WMO van de gemeente Gouda. Ik meld me daar aan en dan gaan zij met mij kijken, wat heeft je dochtertje nodig en wat leveren we. Maar in de praktijk kwam ik er tegenaan dat ze niet naast je staan, maar tegenover je staan. Dus er wordt eerst gekeken, nou, zijn wij wel degene die douchestoel moeten leveren? Moet dat niet eigenlijk... Nou ja, er worden allerlei organisaties gebeld. En vervolgens krijg je een... een interview met... en er wordt dus veel meer gekeken. Kunnen wij het afwijzen op een bepaalde manier? En zo, ja, hoe kunnen we dan zo goedkoop mogelijk, zo simpel mogelijke douchestoel leveren? En ik dacht dus, de gemeente staat naast je, maar ik ervaarde het in de praktijk als de gemeente zit tegenover je en je bent zelf bewijsmateriaal aan het aanleveren waarom ze toch iets moeten leveren of waarom je toch ergens recht op hebt. En toen ontdekte ik dus, niemand van de gemeente had tegen mij gezegd, oh, maar je hoeft het niet alleen te doen. Er mag ook een cliënt, een onafhankelijke cliëntondersteuner mee. Dus mijn ervaring is dat mee dan wel naast je staat en jou dan helpt bij die aanvraag. Ook meezoekt van nou, wat is inderdaad de beste oplossing voor je hulpvraag en hoe kunnen we dat bij de juiste instantie aanvragen? En je wordt meer een sparringspartner. Klopt dat, Saskia?
1: Ja, nee, dat klopt. We horen wel inderdaad vaker dat mensen wat weerstand ervaren als ze een aanvraag hebben gedaan. Bij de meeste gemeenten staat het wel op de website dat een onafhankelijke cliëntenondersteuning geboden wordt. Alleen ja, het moet iets prominenter nog op de websites komen, zodat mensen ook eerder er gebruik van kunnen maken aan het begin van het proces in plaats van als je halverwege al bent of dat je denkt, nou, ik heb al iets gedaan, maar het lukt me niet. Dat zal een hoop frustratie kunnen voorkomen.
0: Ja, dat is een gemis. Dat de mensen die eigenlijk de goede kant op zouden kunnen. Ik bedoel, alleen al bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dat een ziekenhuis in zo'n ingewikkelde situatie al dat kan doen. Ik bedoel, je bent overweldigd door alles wat er is gebeurd. En daarnaast, je moet ook maar weten dat het überhaupt een ding is. Onafhankelijke cliëntenondersteuning. En dat klinkt ergens ook een soort van vaag. Het zit wel in het woord. Maar als ik dat woord hoor, dan denk ik niet van, oh, daar moet ik dan heen gaan om in de bureaucratische weerwar hulp te krijgen.
1: Ja, nee, daar heb je echt gelijk in. En we zijn ook wel bezig met een slag te slaan om die bekendheid te vergroten. Dat is helaas nog niet even makkelijk, zeg maar.
0: Ja.
1: Omdat je dan ook weer te maken hebt met organisaties die dat dan ook die daar wel ook ruimte voor moeten bieden.
0: Ja, en dat is, ik wil ze hoeven zelf niet in zoveel tunnel. Is het alleen maar even zeggen dat het bestaat?
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Ja, bij de meeste staat het wel op de website. Alleen het is de vraag of het dan op de goede plek staat.
0: En zelfs op de website, ik bedoel, als jij op het moment dat jij op gesprek gaat bij iemand, dan zouden ze het ook eventjes kunnen doen, zeg maar. Want
1: zeker.
0: Als jij op gesprek gaat, ga je niet daarna de website alles nalezen, zeg maar.
1: Nee, het is handigste als het daarvoor af gebeurt. Dus op het moment dat je de aanvraag al doet, dat je daar al weet dat je er gebruik van kan maken. En dat scheelt soms ook de gemeente een hoop zoekwerk of, omdat wij soms ook wel kunnen in de start al mee kunnen denken met wat er nodig is. En in sommige gevallen is een aanvraag bij de gemeente ook niet altijd de passende oplossing. En kan het ergens anders gevonden worden.
0: Ja, want inderdaad, wat je zegt, van het kan. Ik dacht eerst van, misschien dat de gemeente bijvoorbeeld geen belang heeft bij het voorstellen van een onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar zoals u dat zegt, hebben zelfs zij er belang bij. Want dat scheelt misschien ook boze mensen. Het scheelt misschien ook heel veel uitgezoek waar jullie misschien ook weer al die netwerkjes weten en dingen. En dat scheelt ook weer tijd en zo. Dus het is eigenlijk twee kanten op. Dus zij zouden er ook belang bij moeten hebben. Want hoe komen jullie aan die informatie waar je met wat moet zijn? Is dat dan een kennisbasis? Hoe moet ik dat voorstellen? Want jullie zitten best wel breed, zijn jullie inzetbaar. U bent dan onafhankelijk cliëntondersteuning. Gaat u dan zelf googelen? Ik kan me niet voorstellen dat u alle wegen al weet. Of is daar een soort handboek voor? Hoe komen jullie aan die informatie?
1: Nou ja, eigenlijk is inderdaad googlen en informatie ophalen bij je collega's, dat is wel de grootste manier om je informatie te krijgen. Wij krijgen natuurlijk ook informatie van allerlei organisaties toegestuurd. Want wij bieden dit. Dus wij hebben een grote kennisbank van de sociale kaart hier in de regio. Wat is er te krijgen? De uitleg van de procedures. Hè, als je iets moet aanvragen, hoe werkt dat? Bijvoorbeeld als kinderen van 18 jaar worden, dan gaan er ook andere regels gelden. Dus die kennis hebben wij ook van waar moet je dan aan denken? Wat moet je dan gaan regelen voor je kind? Uiteindelijk door ervaring ook heel veel kennis opgedaan. En op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen, dat is ook wel heel erg belangrijk.
0: Ja, hebben jullie dan ook wel een soort van database of zo, waarin al die informatie dan staat? Of in ieder geval wat richtlijnen in wat algemenere cliëntenvragen bijvoorbeeld?
1: Nou, er is al een algemene database binnen MeePlus. Die is bereikbaar voor de medewerkers. En daarnaast is het ook onderling uitwisselen van de informatie die je hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel handig.
1: Samenwerken is gewoon belangrijk.
0: Ja, en dat je niet het wiel elke keer opnieuw weer uit hoeft te vinden. Dat lijkt me dan ook niet handig. Dus als ik het goed begrijp, jullie krijgen dus ook van het bedrijf en de organisatie zelf al informatie. Het is de kennis die jullie gezamenlijk opdoen. En soms is het gewoon zo niche misschien dat je echt gewoon zelf eventjes moet gaan opzoeken hoe dat nou precies zit, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: En welke doelgroep hebben jullie voornamelijk? U zei al van het vooral voor volwassenen, maar ook wel ouders van kinderen bijvoorbeeld. Waar moet ik aan denken?
1: Een doelgroep van 0 tot 100. Mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme en mensen met chronische ziekte. Dus het is een beetje eigenlijk de doelgroep die wij ondersteunen. En als je kinderen aangemeld krijgt, dan ben je vooral toch wel bezig met ouders. Hè? Van wat kan je regelen, wat is er voor jou en je kind voorhanden in de regio. Je komt op een gegeven moment, wordt Annemijn waarschijnlijk ook 4.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Juist. En die moet dan naar school. En zijn kinderen natuurlijk leerplichtig. Nou, en dan gaat er een proces in gang gezet worden. Wat ga je dan doen? En onze consulenten die weten alles van die procedures af en die kunnen dan meekijken en het uitleggen van dit gaat je te wachten staan. En dit kan je bijvoorbeeld al van tevoren in gaan zetten.
2: Ja, dat klopt. Die hulp heb ik gekregen.
1: Ja. We kijken nu niet alleen in het moment van nu, maar we adviseren ook ouders van ik heb een jongere van 15, van hij gaat over 3 jaar wel 18 worden. En dan gaan de dingen veranderen. En dat je daar al wel van tevoren op inspeelt. Dus dan kan op dat moment op de 15e de hulpvraag wel afgesloten worden voor dat moment. Maar dan weten ouders wel van als die 17 wordt, moet ik even weer contact op gaan nemen. Want dan gaan er weer andere dingen spelen. Dus dat geven ouders vaak dan ook wel mee. Als die 17 is, moet je gewoon weer even contact met ons op gaan nemen. Want dan kunnen we andere dingen in gang gaan zetten.
0: Ja. En stel nou, je hebt bijvoorbeeld een meervoudig gehandicapt kind, zoals dus in het geval van Annemijn. Hoe kom je dan bij jullie terecht? Want het is soms ook een beetje lastig hoe doorverwezen wordt naar jullie. Wat doen jullie aan promotie? Hoe kom je bij jullie terecht?
1: Ja, dit is toch inderdaad, de meeste mensen komen bij ons terecht via een andere zorginstelling, bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis, de IVH of de Downpoly, die dan zeggen van dat is mee, daar kan je naartoe. Echt promoten, zeg maar in de krant of op de radio, zoals nu, dit soort dingen doen we dan ook aan mee om onze bekendheid iets te vergroten. Mm-hmm. Maar we zetten geen advertenties. We proberen echt bij de gemeentes ook op de website mee te kijken van is de plek waar de ondergang cliëntenondersteuning staat, is die logisch? Dus in sommige gevallen niet, hè. Dan staat hij ergens onderaan het bericht. Mm-hmm. Dus dan geven we bijvoorbeeld aan van als iemand de knop in klikt op de website ik wil hulp aanvragen, dat dan eigenlijk al een stukje tekst komt met van als je dat wil, kan je ook ondersteuning vragen van de OCO. Dus dan doe je het vooraf. Maar goed, dat moeten de gemeentes ook meewerken om hun websites ook weer aan te willen passen en kunnen passen. Dus dat
0: ja, want jullie kunnen daar inderdaad natuurlijk heel gepassioneerd over zijn. Maar dan moet er wel iemand ook heel letterlijk dat dan gaan aanpassen. En daar ook even de energie in stoppen. En daar heb je dan helaas niet zo heel veel controle over. Ja. Naast de onafhankelijke cliëntenondersteuning doen jullie natuurlijk ook andere dingen. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar ik wil eigenlijk even tussendoor een nummertje draaien als dat goed is. Blijf dan even aan de lijn. En dan gaan we zo weer even verder.
1: Is goed.
0: Oké, dank u wel.

0: En soms wil je gewoon in Gouda zijn. Nou, op Gouden stad, rijden we het daar normaal. We hebben het vandaag over zorgouders en we zitten in het tweede uur. En we hebben het interview op dit moment met de cliëntondersteuning, ondersteuner Saskia van Stichting Mee. En dat is onder andere de grootste landelijke aanbieding van cliëntondersteuning. Maar ze doen ook daarnaast trainingen voor professionals en organisaties. Maar ook nog allemaal andere dingen. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Welkom terug, Saskia.
1: Hallo.
0: Het is natuurlijk me nu een beetje. Het voelt een beetje vaag dat dan op de website, het is een algemene website, maar elke mee per regio doet wel en niet weer iets anders. Dus ik hoop dat mijn informatie en mijn voorbereiding een beetje aansluit bij wat Gouda aan het doen is. Want ik hoorde bijvoorbeeld van de toekomstcoach. Klonk heel leuk. Doen jullie dat ook? En zo ja, wat houdt dat in?
1: Nou, we hebben één toekomstcoach hier binnen ons team. Die is getraind om mee te kijken van, nou ja, als je op het punt staat om vanuit school te gaan en je wil gaan werken, je wil uiteindelijk, nou ja, wat wil je met je toekomst? Dus die gaat meedenken met jongeren van, nou, hoe zie jij je toekomst? Wat zou je willen? Wat is daarin mogelijk? Welke stappen moet je daarvoor nemen? En dat kan heel breed zijn, hè? Dat is werk en arbeid, maar ook wonen, een relatie, vrienden, sociaal netwerk. Dus eigenlijk kijkt een toekomstcoach daar op alle vlakken mee, van ja, hoe kan je dat dan aanpakken?
0: Dat is wel heel handig, want ik denk dat je, zeker als je niet, misschien ook niet een heel goed sociaal netwerk hebt, kan het heel fijn zijn om in die overgangsfase dan daar wel wat ondersteuning in te krijgen natuurlijk. Het is wel gericht op kwetsbare jongeren natuurlijk. En niet voor, al denk ik dat iedereen daar misschien wel profijt van kan hebben, maar ja, jullie kunnen ook natuurlijk niet iedereen helpen. U benoemde er al relaties bijvoorbeeld, want een ander ding wat jullie ook deden was training sociale netwerkversterking.
1: Ja, en die is vooral voor professionals.
0: Ah, dat is okay.
1: Ja, en wij geven wel bijvoorbeeld op de startbaan hier in Gouda wordt een training gegeven speciaal voor mij. Zowel voor jongens als meisjes. En dat zijn ook trainingen op basis van seksuele weerbaarheid. Hoe ga je daarmee om? Dus wat kan wel, wat kan niet? Wat is prettig, wat is niet prettig? Dus die worden gegeven. Daarnaast geven we voor 18-plus doelgroep sociale handigheid, dus hoe hou je je staande in de maatschappij? Hoe ga je om met andere mensen? Heel laagdrempelig is dat.
0: Ja, want het is natuurlijk ook best wel bekend dat eenzaamheid ook vooral heel veel bij jongeren voorkomt. En dat schijnt nogal een heel ingewikkeld ding te zijn om daar ook weer uit te komen. Het schijnt ook dusdanig iets met je brein te doen, waardoor het nog moeilijker wordt om weer aansluiting te vinden. We hebben het daar ooit ook in een uitzending over gehad. En dat doorbreken is heel, heel moeilijk. En ik denk dat dat stukje die sociale handigheid bijvoorbeeld daar best wel bij zou kunnen helpen. Wat heeft u zicht op wat er inhoudelijk dan verteld wordt? Kunt u ons meenemen naar wat bijvoorbeeld geleerd wordt? In hoeverre dat dan... misschien kunnen wij er ook wat van leren.
2: Nou, zeker.
1: We hebben een man bij ons gehad met autisme, maar hoog functionerend. En die zat hier toen in een groep met mensen, andere deelnemers, die echt wel een forse verstandelijke beperking hadden, wel kunnen praten, maar op een woongroep woonde. En die man die vond het zo prettig, omdat het zo eenvoudig en simpel was wat wij vertelden. Die heeft dat heel goed kunnen toepassen in zijn dagelijks leven. Dus dat begon bijvoorbeeld met hoe maak je een praatje op een verjaardag. En die zegt, ja, ik weet gewoon niet hoe ik handig een praatje kan beginnen. En dus we hebben hem handvatten gegeven. Nou, kijk even een beetje om je heen. Heeft iemand het bijvoorbeeld over een vakantie? Dan kan je daarop inspelen. Of je ziet dat iemand mooie schoenen heeft. Dan ging je over zijn mooie schoenen. Of, nou, hè, dus op die manier heel simpel en eenvoudig handvatten geven. Van, nou ja, zo kan je dus contact maken.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het eerste contact maken. Hoe maak je een praatje? En vervolgens ook met hoe kom je voor jezelf op? Hoe zeg je nee? Maar ook uiteindelijk eindigen we de laatste les met compliment geven. Dus hoe heb je... En dat doen we dan onderling met de deelnemers die daar zitten. Geef elkaar een mooi compliment over wat vind je knap van iemand. Dus daar eindigen we over het algemeen mee.
0: Dat is wel heel inhoudelijk. En als ik het dan dus begrijp, is het een veel het is meerdere malen terugkomen. Het is bijna een soort, ja, het is een soort cursusachtig.
1: Ja, een cursus van 8 trainingen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Want ik bedoel inderdaad van, dat is wel heel breed. Want we zeggen van, ja, we houden het simpel. Maar in die zin is praktisch gewoon zo zinvol. Want ja, hoe begin je dat soort sociale dingen? Ik loop er ook wel eens tegenaan. Ik vind het wel awkward van, ja, ik ga diegene zien. Moet ik nou een hand of een kus of een knuffel geven? En wat als de ene knuffel wil geven en ik een kus? Hoe ga je dat dan weer navigeren, zeg maar? Dat blijft ingewikkeld, weet je wel. Dat ik ook af en toe soms dacht van, nou, ik zou bijna niet gaan, want dat vind ik dan zo ingewikkeld dat ik die ongemakkelijkheid wil overslaan. Nou ja, en dan vooral dat stuk ook nee zeggen. Grenzen bewaken. Het is denk ik voor ieder mens gewoon heel ingewikkeld. Laat staan, als je nog misschien wel een extra rugzakje hebt, is denk ik ook wel heel interessant om dat te geven, zo'n cursus.
1: Ja, het is ook iedere keer weer, want ik geef hem zelf, met een collega. Okay.
0: Ja.
1: En het is ook iedere keer afhankelijk van de groep, maar we zorgen ook wel dat, we kunnen natuurlijk standaard uit het boekje alles afvinken, maar we gaan ook op in wat de deelnemers zeggen. Dus als jij nu inderdaad komt met van, joh, ik vind het eigenlijk heel ongemakkelijk als ik een verjaardag binnenkom, geef ik een hand of geef ik een knuffel. Ja. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, wat kan je dan, wat vind je zelf prettig? Want als jij zegt, nou, ik wil eigenlijk alleen maar zwaaien, ik hoef geen hand te geven, geen knuffels. Dan gaan we jou, zeg maar, leren hoe kan je dat dan een soort al uitstralen, dat je mensen een beetje op afstand wil houden.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we dan mee oefenen. Dus dan, het wordt ook een beetje maatwerk. Dus we hebben een standaard lesprogramma, maar dat passen we ook wel aan op de vragen die op dat moment in de groep zijn.
0: Dat is wel fijn. En je merkt soms ook wel van, als we het dan hebben over begroetingen, dan merk je dat ouders soms de kinderen al onder druk zetten van, ja, ga ze een kusje geven aan oma, weet je wel. En dan, dat het kind dan eigenlijk helemaal niet wil. En dat je dan helemaal een disconnect hebt, dat je echt niet meer weet hoe het moet op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen hier ook wel een beetje daarover mee kunnen praten. Herkennen jullie dat stukje of niet, Bilal?
2: Ja, heel vaak als jong kind had ik dan bijvoorbeeld al gehad dat ik even de telefoon moest gaan nemen om met familie uit het buitenland te spreken. Het probleem is dan weer wel geen taal gemeen. Je moeder die wil dan wel graag dat je even op zijn minst wat laat horen van jezelf. Maar ja, het is voor haar zelf spreken dat ik dan wat laat horen voor mezelf. Ik heb zoiets van, oké, maar hoe dan?
0: Ja. Ik kan ook niet gebaren, hè? Dan met aan de telefoon.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, dat is, zo zijn sommige dingen gewoon heel lastig. Ik denk dat zo'n cursus echt wel heel zinnig is. En jullie doen dus ook meer, zoals de seksuele weerbaarheid. Ik denk ook wel een taboe onderwerp. Ook wel gedurfd om daarover te beginnen, maar ook zeker niet onbelangrijk.
1: Ja, ja, en seksualiteit is niet alleen maar seks natuurlijk op zich. Hè? Dus er wordt ook gesproken over je zelfbeeld en hoe zie je eruit. Dus hè, seksualiteit is ook heel breed. Dus daar wordt ook op ingegaan.
0: Ja, en dan, we hebben het natuurlijk net gehad over dan zeg maar wat voor, het zijn dan misschien, ik weet niet hoe je dat noemt, dan misschien cliënten, je hebt de cursussen voor de mensen die bij mee komen. En dan geven jullie dus ook trainingen aan professionals en organisaties.
1: Ja, en dat doen wij als Mee Plus niet zelf. Daar hebben we een opleidingsinstituut voor, dat heet Make Too. M-E-E-K en dan een 2. En die hebben een hele grote kennisbank en trainingsinstituut.
0: Dus,
1: en daar zijn meerdere trainers in. De LVB, herkende LVB'er bijvoorbeeld. Een autisme-circuit. Een basistraining, hoe herken je NAH. Dus dat je ook wat kennis krijgt van de doelgroepen. En inderdaad sociale netwerkversterking.
0: Oké, dus als ik dit goed begrijp, verwijzen jullie weer door naar een trainingsinstituut?
1: Ja, als mensen echt vragen hebben vanuit bijvoorbeeld een organisatie, van joh, ik wil meer kennis krijgen van de doelgroep LVB, dan kunnen wij gaan zeggen, nou, dan kan je bij Make Too, dan kan je iets gaan organiseren.

0: dat jullie zeggen, nou, dit bieden we dan aan, maar dan duurt het wel door naar een ander stuk. Jullie zijn natuurlijk ook voornamelijk doorverwijzers. Behalve dat jullie dus ook, ik zag ook, jullie doen ook iets met, jullie hebben een woonwinkel en een werkwinkel.
1: Ja, dat staat er nog wel op, maar dat is niet in de regio Midden-Holland.
0: Oké.
1: We zijn bezig inderdaad om de website te updaten. De woonwinkel, dat is meer, dat weet ik niet zeker. Dus ik ga nu iets zeggen wat misschien helemaal niet waar is.
0: Oké, dan neem het met een korreltje uit. Ja.
1: In ieder geval Midden-Holland heeft die woonwinkel niet. Nee.
0: Okay.
1: En de werkwinkel ook niet. Wij weten wel, zeg maar, binnen Midden-Holland heb je natuurlijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zit hier Promen. En vanuit Bodegraven en Reeuwijk wordt er gewerkt, zeg maar, met Fernwerk. Die zit in Woerden. En die bieden werk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
0: Ja, oké, op die manier. Nou ja, en heb je natuurlijk, wat ik zelf kan aanvullen, Bruisnest is ook een plek waar je natuurlijk zowel voor een stukje dagbesteding, sociaal stuk, maar ook ontwikkeling voor als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. En je hebt dan, als je puur vrijwilligerswerk zoekt, dan is dat is dan natuurlijk ook, ja, ook een vorm van dagbesteding natuurlijk, niet per se gericht op als je een beperking hebt. Dan heb je natuurlijk de VIP, vrijwilligersinformatiepunt. Daar hebben ze ook een database, even aanvullend. Maar goed, ja, ik denk dat het wel, jullie doen dus heel veel. De website moet inderdaad dan nog even dus worden aangepast. En ik begrijp ook wel dat jullie als een soort van mee wat anders zijn, maar ook weer hetzelfde. Maar je kan daardoor ook wel naar elkaar heel makkelijk verwijzen, denk ik. Is er nog iets wat we gemist hebben in dit hele verhaal?
1: Ik begreep dat Annemijn ook een broertje of een zusje had.
2: Ja.
1: Ja. Nou, we geven ook, ik weet niet hoe oud het kindje, een broertje of zusje is.
2: Jonas is nu 6.
1: 6. We geven ook brusjescursus, maar dan moeten ze wel iets ouder zijn. Ik geloof dat vanaf groep 8 is. En een brusjescursus is eigenlijk bedoeld voor de broertjes en zusjes. Van kinderen met die een broertje of zusje hebben met een beperking. Zodat er even wat aandacht ook aan die jonge mantelzorgers zijn het eigenlijk. Hè, wordt gegeven, hoe ga je om thuis met een broertje of een zusje met een beperking? En hoe dat doet dat met jou? En hoe hou je je staande? Wat vind je moeilijk? Dus dan krijgen ze de ruimte om zichzelf ook daar even te praten, ook met de andere kinderen. Hoe doe jij dat en hoe vind jij dat? Zodat er ook even aandacht wordt geschonken aan de kinderen. Dus de brusjes eigenlijk.
0: Ja.
2: Wat leuk om te horen. Ja, ik was al een beetje op zoek naar wat er in Gouda was. Maar ik wist niet dat jullie daar ook een aanbod voor hebben. Dankjewel voor deze aanvulling. Daar word ik ook wijzer van.
1: Ja. Graag gedaan. Hij is nog iets te jong. Maar voor
2: maar goed. Dat komt nog wel. Het is goed om, het is inderdaad goed ook om aandacht te hebben voor de broertjes en zusjes die dat die niet ondersneeuwen of helemaal gewend raken om altijd in de assisterende rol te vervallen.
1: Zeker.
0: Ja, dat is inderdaad wat zij zegt, een soort jonge mantelzorgers. Misschien niet eens in een soort actieve rol, maar ook alleen al dat je soms ook gewoon een stapje terug moet doen omdat de aandacht naar iemand anders gaat natuurlijk. Mooi dat daar aandacht voor is. Saskia, ik wil jij dan echt bedanken voor de toelichting, maar ook wat jullie ook gewoon aan te bieden hebben. En hoe jullie iets wat misschien al heel zwaar is, toch iets wat kunnen verlichten. Ik denk dat dat echt heel kostbaar is. En die kennis is gewoon fijn dat daar een algemene plaats voor is. En dat jullie naast iemand kunnen staan in plaats van dat ze alleen maar tegenover komen te staan van als ze iets voor elkaar willen krijgen. Dus bedankt daarvoor in ieder geval. Ik denk ook namens de mensen die gebruik maken van jullie mogelijkheden.
1: Nou, dat graag gedaan.
0: Ja.
1: Daar zijn we voor en we doen het graag.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Ga zo door en bedankt voor het interview.
1: Oké, graag gedaan. En jullie succes nog met de uitzending.
0: Ja, dankjewel.
3: Dag.
0: Dit was Saskia van Stichting Mee. Ben je nou nieuwsgierig, dan kan je naar mee.nl. Dan heb je dus de afdeling Gouda. En ik weet niet welke straat ze zitten, maar ze zitten ergens. Ja, hoe moet je dat
2: Ze zitten op de Tielweg naast de Stichting Kernkracht.
0: Kijk,
2: dat is een kantoor.
0: Ja. Ja, dat is een heel mooie beschrijving. Had ik niet zo kunnen. Dus misschien moet je gewoon langs gaan. Ze zijn dus gericht op mensen met een beperking. En dat is heel breed maatwerk. Maar ook de mensen in hun netwerk. Dus

Ja, voel vooral niet beschaamd om daar wat meer informatie over in te winnen. En dan gaan wij even lekker wat muziek luisteren. Laten we dat eens even doen op Totaal Normaal.

0: hoort een beetje bij die wat oudere nummers, hè. Wanneer een vrouw lacht. Ja, dat is altijd heel leuk, hè. Maar als mannen lachen kan ook wel heel leuk zijn, hoor, moet ik zeggen.
1: Ik hou überhaupt van lachen.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ik weet dat ik jou voor het eerst hoorde lachen. Ik denk, oh wow, dat is intens. Maar het is op zich, het is wel...
1: Je bent, zul je het aanstekelijk noemen?
0: Zo'n shiny persoonlijkheid. En dat is gewoon heel erg leuk gewoon. Welkom terug bij de Taal Normaal. We zijn al bijna aan het einde gekomen, maar we zijn nog niet zo ver. We hebben het vandaag over zorgouders. En ik zit vandaag met Bilal en met Hendrike. Hendrike hebben we net geïnterviewd, maar we hebben haar gewoon lekker voor de microfoon gezet. Want waarom niet? We zouden nog wat feitjes doen en we hebben nog een gedichtje. En het is we vroegen ons ook wel af wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van een ontwikkelingsachterstand. En dat kan van alles zijn. En de meest voorkomende voor een globale ontwikkelingsachterstand is beschadiging van de hersenen als gevolg van zuurstoftekort tijdens zwangerschap of rondom de bevalling. Dat wordt perinatale asfyxie genoemd. Ook kan het zijn beschadiging van de hersenen als gevolg van infectie van de hersenen in de baarmoeder of na de geboorte. Beschadiging van de hersenen als gevolg van alcoholgebruik, drugsgebruik en of bepaalde soorten medicijnen tijdens de zwangerschap. Ik denk van de moeder, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Gekkigheid natuurlijk. Verkeerde aanleg van een deel van de hersenen, chromosoomafwijkingen, fouten in het erfelijk materiaal. Dat zorgt voor verschillende syndromen. Soms wel, soms niet gediagnosticeerd. Beschadiging van de hersenen als gevolg van een ongeval. Beschadiging van de hersenen als gevolg van een probleem met de stofwisseling. Dat is wel een interessante. Beschadiging van de hersenen als gevolg van problemen met de bloedvoorziening. Beschadiging van de hersenen als gevolg van langdurige epilepsieaanvallen, onvoldoende gestimuleerd zijn van de ontwikkeling en onopgemerkte problemen met horen en zien. Ik was er bijna foutloos doorheen gegaan. Op het eind moest het nog even. Oorzaak onbekend. Het lukt bij ongeveer de helft van alle kinderen met een ontwikkelingsachterstand om de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand te achterhalen. En bij de andere helft lukt dat anno 2022 nog niet. Maar het wordt dankzij verbeterde onderzoekstechnieken bij steeds meer kinderen mogelijk om toch een diagnose te stellen. En ze hadden een mooie naam voor kinderen die niet gediagnosticeerd waren. Dat noemden ze de SWAN. En dat is de syndrome without a name. Ik weet niet of jij die term al kende, Hendrike.
1: Nee, ken ik
0: maar,
1: het niet.
0: Bij deze. Dat wij de feitjes voor nu. En dan gaan we weer even afkoelen van deze heftige feitjes. Met dan even muziek hier hoor.

0: Ja, lekker man. We zaten ons al af te vragen wie degene was die de muziek vandaag heeft uitgekozen. We vermoeden Leonie, denk ik. Maar Boudewijn? Wel Boudewijn? Wel Leonie? Ja, doe eens knopje indrukken en dan hoor ik ook wat je... Boudewijn, wel Boudewijn. Nou, zou ik niet zeggen dat dit van Boudewijn is. Nice. Ja, nou, mijn complimenten Boudewijn voor de muziek vandaag. Hey, wil je luisteren naar Totaal Normaal? We zijn bijna klaar met met de uitzending. Maar we hebben nog een gedicht. Die heb ik toevallig 2 dagen geleden in elkaar geflanst. Dat gaan we dan maar doen, hè. Een zorgouder. Al heb je een berg geduld, als een brugman geluld. De rol van zorggever wordt soms vooral door een ouder vervuld. Je vecht, je strijdt en soms word je eventjes een beetje zuur. Want zelfs met de beste intenties en bakken vol energie sturen ze je van het kastje naar de muur. Het maakt het soms onnodig zwaar, hoe oneerlijk je dat dan ook vindt. Je wil gewoon alleen maar een gepaste plek en goede zorg voor je kind. De harde waarheid is soms niet te verbloemen. Een uitdaging, kunnen we het op zijn zachtst gezegd wel noemen. Dat het soms gewoon even te veel is, moet je jezelf kunnen vergeven. Dan heb je de energie vandaag maar even niet. Probeer je morgen weer naar de beste, sterkste versie van jezelf te streven. Geef niet op, hopelijk komt er een duidelijkere weg. Zoals bijvoorbeeld Stichting Mee, die een helder pad voor je uitlegt. Zorgouder, je bent zo sterk en je bent zo mooi dat je dit doet en kunt. Veel respect voor jou en er is je het beste gegund.
1: Nou... Mooi gezegd. Mooi gezegd.
0: Ja, herkenbaar. Ik moest tijdens het schrijven een klein beetje aan jou denken. Moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, nee, het is gewoon wat ik al van je gehoord heb. En niet alles is in deze uitzending ook naar boven gekomen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het lijkt me een flinke kluif. En ik vind echt heel veel kracht. Weet je, je moet, maar je kan het ook niet doen. Zeg maar. Misschien denk je ik moet, maar...
1: Nou, en in mijn geval word ik ook gedragen door echt een heel mooi netwerk. En die helpt mij.
0: Ja, het takes a village to raise a child, zeggen ze wel eens, hè?
1: Zeker.
0: Dus en we moeten ook niet vergeten dat... eigenlijk zijn we verkeerd om het interview ook bij ons ingegaan, want... Jij begon met de beschrijving van Jonas en Annemijn zo te stralen van... Het is zo mooi, het zijn zo mooi en vrolijk en sociaal, weet je wel. Want we hebben eigenlijk vooral op de zorg gefocust. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het toch ook wel wat kan bieden, zeg maar.
1: Ja, nou en ik kan ook heel veel van Annemijn leren. In het moment zijn en genieten en dat iedereen er mag zijn.
0: Ja.
1: Iedereen is goed.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel daarvoor. Bedankt überhaupt dat je in de uitzending wilde komen. Dus ik denk dat we hem ook gewoon zo gaan afsluiten. Dus bedankt redactie, gasten. Bilal, Jaap en het is allemaal weer voor vandaag mooi geweest. Maar over een week, als je er niet genoeg van kan krijgen, hebben we de herhaling om dezelfde tijd op de donderdag. En je kan het terugvinden op radiototaalnormaal.nl. Deze en alle andere uitzendingen. Deze uitzending komt ongeveer over 1 à 2 dagen waarschijnlijk online te staan. Mocht je trouwens ideeën hebben of iets over wat je voor thema zou willen zien of iets, ga naar Radio Gouwe Stad. Nee, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Radio Totaal Normaal. Ja. @gouwestad.nl. We doen niet zo heel vaak naar de mail refereren. En we hebben nu geen draaiboek. Dit is uit mijn hoofd. Excuus als er niks van klopt. Kan je vast wel terugvinden op de website radiototaalnormaal.nl. Klachten, suggesties mag natuurlijk ook. We gaan bij deze afsluiten. Tot over 2 weken. Als alles gewoon volgens plan gaat. Dan hebben we voor de zomerstop laatste uitzending van Totaal Normaal. Dus bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag verder.
1: Doei doei!
2: Joe.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
5: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Gradle Isle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit de drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

mu naszego

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls. Afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villa and Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses, een track die laat horen hoeveelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de rollercoaster ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij het dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennismaken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Living. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

een goede avond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Vanavond de vierde avond waarbij de deuren van Folkroots Archief wagenwijd openstaan. En we gaan weer een paar mooie concerten herhalen. We beginnen met de groep Kren. Het bestaat uit 3 personen. Rowan Brown op Ellen Pipes, fluit en vocals. Daisy Wilkinson op fluit en vocals. En Sean Corcoran op bouzouki en vocals. Het concert is geweest in Theater De Kom in Nieuwegein. En dat was op 30 november 2007. De volgende tracks zijn de 6 die werden gespeeld die avond. When a Man Loves, When a Man's in Love. Dat is een vocaal nummer, een stelletje reels. Dan een vocaal nummer waar ik de titel niet van heb. Een instrumentaal, een andro uit Bretagne, gevolgd door iets uit Roemenië. Dan weer vocaal Willy Taylor. En ze sluiten af met een aantal instrumentalen, de Towners Jigs. Ik zou zeggen, geniet van Kren.

En ik hoop dat u van Kren genoten heeft en dat u ook gaat genieten van de volgende band. Dat is een Nederlandse band, Omnia. We hebben opgetreden in Theater de Kom in Nieuwegein en dat was op 4 oktober 2007. Ik hoef de band niet voor te stellen, ik hoef niet te zeggen wie er zijn, want dat gebeurt in de laatste track van de vier. De eerste, daar heb ik geen naam van. De tweede, dat zijn de Two Corbies. Dan Bream. De vierde, waar dus de band geïntroduceerd wordt, weet ik ook niet de titel van. Ja, het wordt af en toe niet aangekondigd tijdens de concerten. Ik zou zeggen, mensen, geniet weer lekker van de muziek van Omnia.

Ik zei ze net wel, van dat we hebben nog tijd voor een stukje instrumentaal. En dat klopt ook, want het is getiteld The Trees. En dat is weer van Church Street Shuffle. De dame van dat duo. En het album wat ze gemaakt hebben is The 5-Day Weekend. Ze zeggen mensen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het allemaal naar wens is geweest. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Jaap Buist doet de supervisie op de techniek. Vanavond een special over Southern Rock uit de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, de USA. Muziek die in de jaren 70 en 80 zeer succesvol was. Rock met blues en country invloeden, sterke zangers, twee of soms wel drie solo-gitaristen en live met veel improvisatietalent. Er zijn nu nog steeds heel veel uitstekende bands en in het verleden waren die er ook, maar die hadden ook heel vaak country en hard rock invloeden. Maar ik kies voor bands waar vooral de blues, de roots, hoog in het vaandel stonden. Daarom is deze uitzending vooral gegroepeerd rond drie mini-specials. De Allman Brothers Band, ZZ Top en Lynyrd Skynyrd, met een paar offshoots en een enkele vreemde eend in de bijt, zoals de Atlanta Rhythm Section.

Lekker bandje hoor, die Atlanta Rhythm Section met Champagne Jam van het gelijknamige album uit 1978. Een Southern Rock band die eigenlijk begonnen is als sessieband, sessiemuzikanten en later een redelijk succesvolle carrière hadden. De eerste mini special is over de Allman Brothers Band, opgericht door Dwayne en Greg Allman, die daarvoor al in de jaren 60 met andere muzici samen een band hadden, namelijk Hourglass. En voordat de Allman Brothers Band bestond, was Dwayne Allman de top gitarist, al behoorlijk actief als sessiegitarist. Speelde onder andere met Aretha Franklin, Wilson Pickett, Percy Sledge, Boskerks en vele anderen. En overigens daarna heeft hij ook nog sessiewerk gedaan nadat de Allman Brothers ontstaan zijn. In 1969 kreeg de Allman Brothers Band een contract aangeboden van Atlantic Records en ze gingen hun LP's uitbrengen op Capricorn, het beroemde Southern Rock label van die tijd. Helaas overleed Dwayne op 20 oktober 1971 bij een motorongeluk. Maar de band ging verder met als kern de leadgitarist Dickie Betts en natuurlijk Dwayne Allman als zanger en keyboardspeler. De band zou in verschillende samenstellingen blijven bestaan tot eind 2014. Greg Allman overleed in 2017 op 69-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar driemaal de Allman Brothers Band. We beginnen met One Way Out van het album Eat a Peach. Uitgebracht in 1972, maar met oudere opnamen waar Dwayne Allman ook nog meedoet samen met Dickie Betts. Daarna hebben we Leaven met Dickie Betts, die de solo gitarist is. En dat is uit 1981 van het album Reach for the Sky. En we sluiten af met Midnight Blues, een oud Blind Willie McTell nummers akoestisch gespeeld met Greg Allman zang en keyboards en Dickie Betts en Warren Haynes akoestische gitaar. Van het album An Evening with the Allman Brothers Band uit 1992.

I might be your man.

Thank You, de Allman Brothers Band. En zo te horen was het Dickie Betts die hier zong. En niet Greg Allman. En Tom Doucette speelde de mondharmonica solo op dit nummer. Ja, veel voormalige gitaristen uit de Allman Brothers Band hebben solo-albums gemaakt. Bijvoorbeeld Dickie Betts en Dan Toler. Maar anno 2026 zijn vooral Warren Haynes en ook Derek Trucks nog steeds succesvol. Warren Haynes die overigens ook in de band Goffert Mule speelt. En ook daar veel succes mee had. En Derek Trucks die zit tegenwoordig in de Tedeschi Trucks Band. We gaan luisteren naar Warren Haynes. Met Take a Bullet for You, een opname gemaakt voor het album Man in Motion uit 2011. En daarna de Tedeschi Trucks Band met dus zangeres-gitaristen Susan Tedeschi zang en Derek Trucks leadgitaar. Whiskey Legs van het album Made Up My Mind.

Ja, zangeres, gitariste Susan Tedeschi met haar echtgenoot Derek Trucks lead gitaar. En samen spelen ze met een heleboel andere muzikanten in de Tedeschi Trucks band. Ja, een zeer bekende Southern Rock band uit Texas is ZZ Top. Opgericht in Houston en 51 jaar bestond de band uit Billy Gibbons zanggitaar, Frank Beard drums en Dusty Hill zang en bas. Dusty overleed in 2021 en werd opgevolgd door Elwood Francis. Ze bestaan dus nog steeds en op zaterdag 11 juli aanstaande dit jaar, zijn ze live te horen op Bospop in Weert. Ja, ZZ Top had million sellers met drie albums tussen 1983 en 1985. Eliminator, Afterburner en Recycler. Maar ik heb voor drie vroege albums gekozen die meer blues georiënteerd zijn. Van De Guello uit 1979, I'm Bad Nationwide. Van Fandango uit 1975, Blue Jeans Blues. En La Grange met een knipoog naar John Lee Hooker. Hou, hou, hou, hou. Komt van Trasombres, ZZ Top, driemaal.

Ja, Marnet Baar uit Texas. En 11 juli dit jaar staan ze live op Bospop in Weert. De laatste mini-special is van Lynette Skynyrd, opgericht in Jackson, Florida. In 1968 met onder andere Ronnie Van Zandt zang en Gary Washington gitaar. Pas in 1973 werd het eerste album opgenomen, Pronounced Lynette Skynyrd. Daarna zou de band grote hits scoren, onder andere met Sweet Home Alabama en Freebird. Na 5 studioalbums en 1 livealbum kwam er een abrupt einde aan de band, nadat 3 bandleden, waaronder Ronnie Van Zandt en Steve Gaines, om het leven kwamen bij een vliegtuigongeluk en de rest van de band overigens zwaar gewond raakte. 1987 was een herstart met zanger Johnny Van Zandt, de broer van Ronnie Van Zandt. De tweede periode van Lynette Skynyrd dus. En anno 2026 bestaat de band nog steeds. 3 tracks uit de hoogtijdagen van de band. Lynette Skynyrd met Swamp Music van het album Sounds of the South, geproduceerd overigens door Al Cooper. Daarna Lynette Skynyrd met I Know a Little van Street Survivors uit 1977. En we sluiten af met Four Walls of Rayford, en dat is een gevangenis overigens. En dat is een demo die te vinden is op een box set die in 1991 uitkwam. Een demo uit 1976 met Jeff Carlisle gitaar en Ronnie Van Zandt zang. 3 maal Lynette Skynyrd.

deze aflevering zit er bijna op. We sluiten dus af met dit nummer van Lynyrd Skynyrd. Jaap Buijs deed vandaag de supervisie op de techniek. Graag tot volgende week, de volgende aflevering van Blues Power. I fought proudly for my country when the times were bad. Now they say I'm guilty when they find me I must die. Only me and Jesus know.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad!
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up!
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen,
12: brothers and sisters,
9: the party starts here.

0: luister, we zijn weer teruggegaan naar het jaar 2005. Dus alweer een tijd geleden. Prachtig nummertje van Daniel Powter. Ja, dat was eigenlijk zijn enige hit van die jongen. Het werd een grote wereldhit, dat wel. Maar daar bleef het bij. Bad Day. Ja, zo heet het nummer natuurlijk. Thuisland Canada. De 7e positie voor deze jongen. Canadese zanger, uiteraard. Anders had ik niet gezegd Thuisland Canada. Begrijpelijk. In de Nederlandse top 40 wist het... Hier de 6e positie te behalen, luisteraars. Ja, we zijn begonnen. Lekker met de top 40, nee hoor. Met de shake, met achter de knoppen, uiteraard. Patrick Gibbon, daar zit hij weer. En we gaan lekker verder met de volgende plaat. Wat zal het zijn?
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: Ja, zo. 2005 gaan we naar 1995. Toen was daar het album What's the Story, Morning Glory. En twee broers die altijd ruzie maakten, maar wel de gaafste muziek maakten, vond ik zelf. Oasis, daar heb ik het over. De vorige keer heb ik ook al een plaatje van ze gedraaid. En ja, deze vind ik ook zo lekker. Some might say in shape.

0: think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Ja, luisteraars. We zijn begonnen met In de Spotlight. Dat kan wel eens een keer. En hierna gaan we naar Oasis. En ook dat kan. We zijn begonnen met Elvis in de Spotlight. En dat is mooi om in de Spotlight te hebben. Want Elvis heb ik nog niet zo vaak in de Spotlight gehad bij Shake. En Heartbreak Hotel komt uit 56. En we gaan in 1956 net zo hard naar 1972. Met de prachtige I Just Can't Help Believing van Elvis Presley. Dus de tweede van Elvis Presley. Die komt er nu aan. En dat is een live nummer. Lekker hoor. Elvis. Dus eventjes de dingetjes omdraait. En dat kan in Shake gewoon. We gaan gewoon lekker verder zo.

Spotlight Elvis Presley, luisteraars in Shake. En nu gaan we wel door met Oasis, want ja, net hadden we die eventjes gemist. We gaan dus naar 1995. Ik vertelde net de broertjes, ja, die hadden vaak ruzie. Maar ze maakten de mooiste muziek in What's the Story, Morning Glory uit 1995. En dan gaan we luisteren naar Some Might Say.

Van de Man Morrison hoorde je met Crazy Face van het album. Dat is een mooie. Street Choir. En die is al uit 1970. Best een oud album, maar prachtige muziek staat erop. Ja, en dan gaan we naar 2002. Ja, je kijkt wel eens een serietje weg. En dit was Legends. Die is te vinden op Netflix. Klein beetje reclame maak ik nu. De streamer. En een goede serie. En daar zie je wel eens wat en hoor je wel eens wat muziek. En ook deze kwam voorbij van de Manic Street Preachers. En dat is het album Motorcycle. Nee, Forever Delayed. Zo heet het album uit 2002. En het nummer Motorcycle Emptiness.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, zijn we weer aanbeland bij de cover. De eerste vaste, nee, tweede vaste onderdeel moet ik zeggen. Wie gaat er een song doen van wie?
0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.

Ja, we hebben G.D. Sutter. Die is er ook al niet meer. Ja, die heeft natuurlijk muziek gemaakt met de Eagles. Of Eagles moet ik zeggen. En Little Feat. De man van Little Feat. Ja, die heeft natuurlijk heel veel goede muziek gemaakt. Little Feat zelf ook. Lowell George, daar hebben we het over. En ja, die schreef en die maakte. En ja, die stierf veel te vroeg. Een hele mooie van Little Feat. Of zoals je wil, van Lowell George op zijn slide. Is Rollin' Easy. En die koos ik in de cover in de uitvoering van G.D. Sutter. In Shake.

alles wil met je doen. Op dat bankje in het noorderplantsoen. Soms kwam je onverwachts op bezoek in mijn huisje

0: Ja, ik hoorde Mijn de Talma, zo heet deze man, die hoorde ik voor het eerst en ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Het is tragicomisch, maar toch ook heel erg breekbaar, gevoelig. Ja, alles zit er een beetje in. En ja, ik moest er natuurlijk ook verschrikkelijk om lachen. Maar ja, eigenlijk kon ik er ook weer niet om lachen, omdat ik het eigenlijk zo gevoelig vond. Allerlei gevoelens komen boven bij deze man. En hij heeft al heel wat platen gemaakt, heb ik begrepen. En ik ga hem zeker meer uitchecken, want hij zit op het Excelsior label. En heeft met Spinvis platen gemaakt. En ja, met nog veel meer. En ook veel meer platen over voetballers, over dammers. Hij heeft covers gemaakt. Hij heeft ook een Engelse plaat gemaakt. Call Girl heet die. Ja, ik ga hem nog verder checken eigenlijk. Maar hier was ik ook zeer verrast door. Het is van zijn laatste plaat. Zijn ene laatste plaat moet ik zeggen. En die heet Gezinsverbijstering 2025. En hoe heette de man ook alweer? Nou, Meindert Talma. Ja, mijn techniek is aan de overkant. En dat is natuurlijk onze grote vriend Patrick Gibbon. En die vertelde mij, ja, je moet Sam Venter eens luisteren. Daar heb ik toch al wat dingen van gehoord. Nou, en inderdaad, daar ben ik ook eens wat gaan checken. En ik kwam een nummer tegen van Sam Venter en Olivia Dean, de zangeres. Vind ik een erg mooi nummer. Ik hoorde dat namelijk toevallig ook op de radio. En ik denk, zo, dat is goed zeg. En ik denk van, nou, die gaan we nog een keertje draaien. Want ik heb al een keertje gedraaid in Shake. En dat doen we gewoon nog een keer. Rain Me In over, ja, wat moet je nou met liefde, met de onschuld van de liefde? Weet je het wel of weet je het niet?
1: Deze plaats is nieuw.
2: Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw.

0: Ja, Olivia Dean is natuurlijk zelf ook geen kleine zangeres. En zij koos uit het hele album, want dat is mooi. Sam Fender die liet het hele album horen en die zei, kies maar een song. En zij zei, ja, dat wordt duidelijk deze. En ja, dat is een mooie samenwerking geworden. En ook Britse song van het jaar van 2026. Dus dat zegt ook wel wat. Ja, luisteraars, zo gaan we toch van de ene song naar de andere. En we raken toch veel stijlen. We gaan nu naar de LP. En dan gaan we weer terug naar 1985.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, in 1984 kwam het album Unforgettable Fire uit van U2. En ja...

Er kwam ook nog een outtakes EP'tje uit, kan je zeggen. Met 4 nummers erop, 2 nummers live en 2 nummers studio. En dat EP'tje heet Wide Awake in America. En daar gaan we een nummer van draaien, Bed. En waar gaat dat eigenlijk over, dat bed? Nou, dat is eigenlijk een song geïnspireerd, ja, over de verwoestingen van heroïne. Dat weten heel veel mensen niet. Ze zongen het ook op Live Aid in 1985 live, dit nummer. Ja, ik vind het een van de beste nummers van U2 live. En daar gaan we ook naar luisteren. Van LP dus, Bad, U2.

Ja, luisteraars, dat was U2. Prachtig nummer. We gaan er nog niet uit, bijna. Maar we hebben de Drukkende Kerst nog uit 1990. Nog altijd in de top 2000. Ze zijn nog bij elkaar gekomen in 2022. Rick de Leeuw. Karakteristieke stem. Ja, en ze hadden een mooie foto van een nep Elvis. Tenminste, van de man die Elvis imiteerde. One for the money. One for the show. En ja, dat hebben ze verwerkt in Met Hart en Ziel. Luister maar naar het begin. De Drukkende Kerst.

0: Ja, de drukkende keks. Dit programma is natuurlijk nog terug te beluisteren via de social media. En dan kan je Mixcloud, dan kan je via Facebook terugluisteren dit programma. Natuurlijk ook via de Gouden Stad site altijd. Ik dank aan de overkant voor de techniek, zoals altijd, Patrick Gibbon. Hierna nog een lekkere blues met Marcel Vos uiteraard. En wij gaan eruit. En ik zeg, luisteraars, maak wat van. Take care.
1: Tijd voor de...

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Maar we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep

0: Chernow.
1: Dit is Alles Staat. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.